0: Goedenacht. Op een golfbaan van Donald Trump in Los Angeles is een gewapende man opgepakt. Hij gedroeg zich verdacht en maakte foto's en video's van beveiligingssystemen. De man werd afgelopen zondag al opgepakt. Vanavond brengt president Trump een bezoek aan de golfbaan. Het hiphopkanaal 101 Bars van de NPO op YouTube ligt onder vuur omdat het oproept tot geweld, meldt de Telegraaf. Zo is er een filmpje te zien van een rapper verkleed als politieagent met een bivakmuts die zegt alleen op wapens te vertrouwen. De politie wil dat filmpje offline. Het kanaal heeft ruim 1 miljoen abonnees. Steeds meer bedrijven testen hun digitale veiligheid door vrijwillig cyberaanvallen op hun systemen uit te laten voeren, meldt het FD. De aanvallers gaan op dezelfde manier te werk als echte cybercriminelen. Op deze manier hopen ze zwaktes in het systeem te vinden. De meeste werknemers weten niet dat er een cyberaanval wordt uitgevoerd. En Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Later vandaag in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht. Dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. In het Zeeuwse plaatsje Sluis woedt een uitslaande brand in een leegstaand gebouw. De brand zorgt voor vliegvuur, waarbij vonken en brandende deeltjes door de lucht vliegen. De brandweer heeft daar een speciale ploeg op gezet, zodat er geen natuur in brand kan vliegen. Nederlanders zijn langer onderweg van en naar hun werk dan andere Europeanen, meldt de Telegraaf. Gemiddeld bijna een uur per dag. 1 op de 3 is zelfs langer dan een uur en een kwartier kwijt aan reizen. Alleen Belgen hebben nog langere reistijd. Slovenen wonen dicht bij hun werk, zij voorheen ze maar 33 minuten per dag. Flitspalen in Frankrijk worden regelmatig vernield. In 10 jaar tijd zijn bijna 50.000 palen ondergespoten met verf, kapotgeslagen of in brand gestoken, blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd. Een woordvoerder van de Franse ANWB zegt dat Fransen het gevoel hebben dat ze worden gebruikt als melkkoe. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar, meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende Veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. Steeds meer mensen die hun huis willen verduurzamen krijgen te maken met misleiding, ziet vereniging Eigen Huis. Daarom openen zij een speciaal meldpunt. Huiseigenaren krijgen te maken met onduidelijke offertes, hoge aanbetalingen of worden onder druk gezet om snel te tekenen. Laat je niet opjagen, adviseert de club. En er zijn steeds meer fastfoodzaken in Nederland. In 20 jaar tijd is dat aantal zelfs verdubbeld naar bijna 20.000, heeft het CBS uitgerekend. Fastfoodzaken, waar ook broodjeszaken en ijssalons onder vallen, zijn steeds populairder omdat we steeds vaker buiten de deur eten. Vermoedelijk omdat we meer te besteden hebben. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is...

0: Goedemorgen, 6 uur exact, het nu.nl nieuws met Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Nog niet onder controle. De grote natuurbrand in het noorden van Limburg. Wel heeft de brandweer meer grip op het vuur gekregen. En ook vannacht hebben ze hard doorgewerkt. Zodra het weer licht is, worden ook weer blushelikopters ingezet. Er is al zeker 100 hectare natuur afgebrand. En dat is vergelijkbaar met zo'n 140 voetbalvelden. In de zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog was gisteren een grote zoekactie. 4 zwemmers raakten daar in het water in de problemen. 2 van hen, onder wie een kind, zijn gered, maar 1 persoon is overleden. En na de laatste vermiste wordt vanmorgen weer verder gezocht, omdat de zee gisteravond te ruig was. Op de golfbaan van de Amerikaanse president Donald Trump is een gewapende man opgepakt. Het gebeurde dit weekend al in Los Angeles, maar het is nu pas naar buiten gebracht. De man liep rond op de golfbaan en maakte stiekem foto's van de beveiliging. Agenten vonden uiteindelijk in zijn auto en huis meerdere wapens, munitie en kogelvrije vesten. En Trump gaat vandaag naar de golfbaan en dat stond al gepland. Ja, en de voetballers van NEC maken nog altijd kans op een plek in de Champions League. Gisteravond speelde de club de eerste voorronde tegen het Griekse Olympiakos. Het werd daar 0-0, terwijl NEC veel kansen kreeg. Toch kan trainer Dick Scheuder wel leven met een gelijkspel.
2: Ja, ik denk wel tevreden. Het is onze eerste wedstrijd, de officiële wedstrijd van het seizoen. En gewoon tevreden hoe we hier voor de dag komen met een moeilijke uitwedstrijd.
1: Zei hij bij ESPN. Volgende week dinsdag is de returnwedstrijd. Nog het weer van Weerplaza. Vandaag een mix van zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En met zo'n 22 tot 28 graden is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen.
3: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Zo, goedemorgen. We zijn begonnen aan een nieuwe Koen en Sander show met zometeen Donna Summer Hot Stuff. En hier is Bon Jovi. Ciao!

0: Donna Summer en Hot Stuff.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: Het is woensdag vandaag, 8 minuten over 6. 5 augustus 2026 op de kalender. Een hele goede morgen. Van harte welkom bij de ochtendshow hier van Joe. Edwin hier op het plekje van Koen en Sander. Ze hebben nog heel eventjes vakantie. Het nieuws vanaf de weg. Want gisteren is er een Nederlander van de Duitse autobaan gehaald. Jongen van 23, die reed in een Porsche. En reed maar liefst 235 kilometer per uur. Hij was ook aan het bumperkleven, haalde via rechts in. En hij viel door de man toen die agent in een onopvallende dienstauto aan het inhalen was. En zijn avontuur komt hem duur te staan, want hij mocht direct een borgsom van 10.000 euro aftikken. Rijden we trouwens even door naar Frankrijk. Ja, niet te hard natuurlijk, maar een van de EU-landen is dat met de meeste snelheidscamera's langs de wegen. Dus je denkt, oppassen als je daar tijdens je vakantie rijdt, maar dat valt mee, want 1 op de 5 camera's in Frankrijk werkt helemaal niet. In veel gevallen zijn ze met verf verklad, stuk geslagen of in brand gestoken tijdens protesten. Altijd gezellig daar in Frankrijk. En over precies een week is het zover. De grootste zonsverduistering in jaren is dan te zien. Het is een soort once-in-a-lifetime ervaring, want de eerstvolgende keer is pas over een jaar of 60 weer. Op het hoogtepunt wordt maar liefst 88% van de zon bedekt door de maan. En dan wordt het dus heel even best wel donker. De verduistering die is 's avonds tussen 7:15 en iets na 9 te zien. En volgende week woensdagavond is het zover. Dan gaat het dus gebeuren. En de langverwachte comeback van Marco Borsato krijgt steeds meer vorm. Ja, eerder liet Marco al weten dat hij weer wat meer zin kreeg om te zingen. In een interview deed hij dat in het Belgische programma Sergio Over de Grens.
3: En ik heb gewoon mijn instrument 6 jaar niet gebruikt. Het is natuurlijk wel zo dat als je bloed weer begint te stromen, zoals nu, en dan gebeurt wel wat.
0: Ja, 6 jaar lang heeft hij dus niet gezongen, maar dat zou weer gaan gebeuren. Volgens de Telegraaf gaat hij zijn rentree maken begin volgend jaar tijdens de Vrienden van Amstel Live. En daarna zou hij volgens de Telegraaf ook een eigen concertreeks in Rotterdam Ahoy gaan geven. Wordt vervolgd. Zo, goedemorgen. Het is wat frisser dan de afgelopen dagen vandaag. 22 tot 28 graden maximaal. De Pet Shop Boys zometeen bij Joe. En dit is Meatloaf.

0: Wakker worden met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Joe met de Pet Shop Boys, Jordan Suburbia. Zometeen Elton John en Kiki Dee samen.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Koen en Sander hebben zomervakantie, maar je hoeft ze niet helemaal te missen, want we blikken af en toe terug op wat hoogtepunten uit de afgelopen maanden Koen en Sander Show. En nu gaan we terugspoelen naar Orgel Joken. Waar zij komt is het altijd een feestje. En dat feestje had ze bijna mogen geven tijdens het WK voetbal in Amerika. En het ging helaas uiteindelijk niet door, maar het had niet veel gescheeld of ze had überhaupt niet kunnen optreden daar.
2: Goedemorgen.
3: Er is iets aan de hand met jou, hè? Met u.
2: Ja, dat is echt, zeg maar jij hoor. Nee, gewoon balen. Ik ben 2 dagen geleden uitgegleden op mijn balkon. Ach. En tegen een pot aangekomen.
3: Ach.
2: Bloedbot. En en mijn arm zit in een Mitella en in een drukverband.
3: Ja.
2: Dat is een breukje van de radius van de elleboog.
3: Ja.
2: En volgende week mag dat eraf. En dan is het de vraag hoeveel pijn doet er en kan ik hem weer een klein beetje strekken om piano te kunnen, om orgel te kunnen spelen.
3: Jeetje, Joke. Op dit moment, Joke, kan je dus helemaal niet spelen, begrijp ik.
2: Nee, ik kan deze week niet oefenen. Ik mag nu even een weekje niks doen.
3: Nee.
2: Woensdag dan gaat dan de drukverband eraf. En dan mag ik hem weer gaan proberen te strekken en te doen.
4: Maar een breukje in de radius?
2: Ja, in de radius van Melleboog.
3: Ja.
4: Ja. En ook een hechting in je oor, heb ik begrepen.
2: Een hechting in mijn oor, ja. Dus die was er ook bijna af, het bovengedeelte. Dus er zitten 5 hechtingen in. Maar die gaan er ook woensdag uit. En een beetje make-up doen wonderen.
4: Ja, snap ik. Dat zegt Koen ook altijd. Maar even kijk, en in je oor, hè, want je bent muzikante. Je hebt je gehoor nodig. Is die hechting, heeft er meteen een CTOC geweest zo?
2: Nee, ze hebben alles nagekeken. Met mijn gehoor is niks aan de hand, hoor. Gelukkig niet.
4: Oh, gelukkig. Maar
2: nee, gelukkig niet. Het is mijn oorschelp. Ja.
4: Okay. Ja. Maar stel, we hopen van harte dat je wel kan joken.
2: Ja, dat hoop ik zeker. Ja, toen mijn zoon daarvoor.
4: Maar dan heb je dan moet het even over je naam hebben. Want joken zeggen ze in Amerika, Orgel Joke.
2: Orgel Joke, ja. Ze denken vast dat het grappig is. Nee, maar ja, ze hebben in de tussentijd al gekeken. En mij gezien, want daardoor hebben ze me benaderd. Want dat narcotic, dat hadden ze gezien. En dat is heel veel bekeken, ook in Amerika blijkt. En naar aanleiding daarvan kreeg Jeffrey de mail. Ja, in eerste instantie geloofden wij er natuurlijk niks van.
3: Nee.
2: Hij zegt maar, dat is een grapje, dus hij is terug gaan mailen. Ja, toen had hij toch de volgende dag een meeting met de visa. En het bleek dus toch even waar te zijn.
3: Ja.
2: Toen zeg ik, nou, ik weet niet of ik het ga doen. Want ik heb nooit verder gevlogen als 6 uur. En ik heb altijd gezegd, dat doe ik niet.
3: Nee.
2: Maar ja, dit is natuurlijk wel zo bijzonder als hiervoor gevraagd wordt.
3: Tuurlijk.
2: Dat je daar geen nee tegen gaat zeggen.
3: Nee.
2: Maar ik moet zeggen, voor de vlucht ben ik nerveuzer als voor het spelen.
4: Ja.
1: Dit is Joe.
5: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show.

0: Elton John en Kiki Dee. En Don't Go Breaking My Heart. Dit is Joe. Zometeen spelen we een nieuwe ronde van de beroepentest. We gaan het beroep proberen te raden. In dit geval van Michael van 36 uit Enkhuizen. En weet jij zijn beroep te raden zometeen? Dan kun je een Coen & Sander Show pakket winnen. Dat over een paar minuutjes. Net als Tears for Fears. En het laatste nieuws, dat heeft Carné.
1: Ja, en ik heb zo een mysterie bij een supermarkt. En het gaat specifiek over 80 winkelwagentjes.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Vier Pride in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
8: Een Müller milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller milkflesjes met het moe geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Moedermilk, the moo you can't resist.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Van school de street.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Even dit voor 6:30. Weer van Weerplaza. Vandaag zon, wolken, blijft zo goed als droog. Wel een stuk frisser, 22 tot 28 graden. Even afkoelen dus. Het verkeer, dat is ook behoorlijk afgekoeld. Er is helemaal niks aan de hand. Je kunt overal doorrijden. Goeie reis. Dit is jou. En dan het nu.nl nieuws. Carné van der Brink.
2: Goedemorgen. De grote bosbrand in Limburg is nog altijd niet onder controle. De hele nacht is het doorgeblust. En de brandweer heeft inmiddels wel weer grip op het vuur. Komt onder meer doordat de wind is gaan liggen. En daardoor verspreidt het vuur zich minder snel. Toch zijn er nog een hoop zorgen, vooral bij deze campinggasten.
3: De onzekerheid, die breek je op een gegeven moment op, weet je. Je wil gewoon weten wat er aan de hand is en wat gaat er gebeuren. En staat mijn caravan er nog?
4: Alles ligt er, dus dat is best heel spannend.
2: Dat zeiden ze bij Hart van Nederland. Zometeen worden er ook weer speciale blushelikopters ingezet. De politie op Curaçao gaat vanaf deze week extra controleren op straat. Het eiland heeft de laatste tijd steeds meer last van criminaliteit. Het gaat dan om woninginbraken, autodiefstallen en brandstichting. En overdag en 's nachts surveilleert de politie nu extra in probleemgebieden. En ze gaan dan ook gelijk zoeken naar drugs en illegale wapens. Dan naar Malta, want daar is ophef over een Nederlandse man. Hij zou een tijdje terug een Noorse vrouw stiekem hebben gefilmd tijdens de seks. En vervolgens had hij de beelden online verspreid. Ja, de vrouw ontdekte het nog dezelfde dag en stapte direct naar de politie. Die kon de Nederlander vlak voor zijn vlucht naar huis aanhouden. Ja, en hij heeft een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar nu gekregen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. En dan nog een vreemd gezicht op een parkeerplaats van een supermarkt in het Zeeuwse Domburg. Daar stonden gisteren in elk parkeervak namelijk een winkelwagentje. Het waren in totaal een stuk of 80, zo meldt het AD. Op camerabeelden is te zien dat 2 mensen midden in de nacht de karretjes zo hebben neergezet. Ja, de supermarktmanager die kan wel lachen om de stunt. En hij hoopt dat ze komen solliciteren, duo. Want ja, de supermarkt heeft nog wel een paar handjes nodig.
1: Ja, dat snap ik inderdaad. Ja, nou ja, normaal als je iets over winkelwagentjes in het nieuws hebt, dan is het iets vervelends.
2: Nee.
1: Zijn ze in de fik gestoken, zijn ze in de sloot gedonderd. Dat is eigenlijk wat je het meest.
2: Ja, je kan ook zeggen, ze staan al klaar. Als je parkeert, kan je hem gelijk pakken.
1: Dat is wel lekker inderdaad.
2: Ik vind het. Ja, ik heb er een foto bij gezet. Je ziet dus al die parkeervakken. En dan staat er zo'n leeg winkelkarretje helemaal ja, in het vak. Ik vind het heel iets geks, vreemds. Alsof er een soort alienschip is geland en allemaal neergezet.
1: Het voelt als een kunstproject een beetje, ja, eigenlijk. Ja.
2: Kijk okay. Mensen.
1: Ja. Probeer het een keer uit bij de Albert Heijn bij jou om de hoek. We gaan naar de beroepentest. En die spelen we vandaag met Michael. Hij is 36, komt uit Enkhuizen. Michael, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
1: Alvast de eerste vraag over jouw beroep. Want dan proberen we daarna jouw werk te gaan raden. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
5: Kom je aan door het hele land?
1: Kom jij door het hele land? Dat wordt jou gevraagd dan. Oké. Okay. Ja. Nou, blijf hangen. Zometeen spelen we verder. Tot over een paar minuutjes.
5: Tot zo.
1: Is 6:55 nu. Yeah.

0: Yes, and everybody wants to rule the world bij Joe. Zometeen Madonna, Myers. De beroepentest. We zetten elke dag in de spotlight het beroep van een Joe-luisteraar. En aan jou dan om te raden wat zijn of haar beroep is. Nou, in dit geval een zijn, want Michael heb ik aan de telefoon uit Enkhuizen van 36G. Hey Michael, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ik ga je een aantal vragen stellen. Geef zo eerlijk en uitgebreid mogelijk antwoord. En dan gaan we eens kijken of jouw beroep geraden wordt zometeen via de app van Joe. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep, Michael?
1: Heb je vaak agressie?
0: Oh, je hebt een andere nu dan een paar minuten geleden. Oh, wat zei je toen?
1: Nee, de eerste was... kom je door het hele land.
0: Kom je door het hele land. Maar je krijgt dus ook wel eens de vraag, heb je vaak agressie? Dat hoor jij ook wel eens. Hoort. Ja. Ben je dan dus veel aan het reizen voor je werk?
1: Dat klopt.
0: En hoe zie jij eruit als je aan het werk bent? Wat heb je aan?
1: Ik draag een uniform.
0: Een uniform. Hoeveel collega's heb jij?
1: Ik denk dat we op de 40.000 zitten.
0: Zo. En die doen precies hetzelfde als jij? Of bij het bedrijf waar je voor werkt?
1: Bij het bedrijf, ja.
0: Oké. Okay. Zijn er bepaalde risico's die aan jouw werk hangen?
1: Ja, we hebben altijd een hele dag met veiligheid te maken.
0: Een hele dag met veiligheid te maken. Is er een bepaald geluid wat jij veel om je heen hoort? En zo ja, kan je dat een beetje nadoen, Michael?
1: Nou, ik kan het nu niet nadoen, want ik heb het niet bij me, maar een fluitsignaal.
0: Een fluitsignaal? Okay.
1: Ja.
0: En wat zijn jouw werktijden?
1: Die zijn heel gevarieerd. Van 's morgens vroeg 4:30 beginnen tot 12 of s'avonds van 8 tot 3.
0: Oké. Okay.
1: Dat gaat de hele dag door. Dat is een 24/7 bedrijf.
0: Verschillende diensten dus mogelijk. Alright. We zoeken het beroep van Michael. Denk jij op basis van zijn antwoorden nu te weten wat hij doet? Laat het weten. De Joe-app die staat nu open. Michael, ga jij lekker comfortabel zitten op het jurybankje. En dan mag je zometeen de antwoorden gaan keuren. Dus blijf hangen.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké, okay, tot zometeen. De Joe-app kun je nu een appje sturen. Als jij denkt te weten wat het beroep is van Michael. Dit is Madonna en Who's That Girl?

0: Go met Madonna en Who's That Girl?
1: De Koen en Sander. Beroepentest.
0: We zijn op zoek naar het beroep dat hoort bij Michael van 36 uit Enkhuizen. Welke opmerking of vraag krijgt hij regelmatig over zijn beroep? Nou, kom jij door het hele land en heb je vaak te maken met agressie? Dat wordt ook vaak aan hem gevraagd. Hij reist veel voor zijn werk, zijn we achtergekomen. Dat doet hij terwijl hij een uniform draagt. Bij het bedrijf waar hij voor werkt werken zo'n 40.000 mensen. Hij heeft veel met veiligheid te maken. Dat zijn echt de grote risico's aan zijn baan. Een fluitsignaal is hetgeen wat hij vaak hoort en zelf ook veroorzaakt. En zijn werktijden zijn heel erg wisselend. Kunnen allerlei verschillende shifts zijn door de dag heen. Michael, goedemorgen weer.
2: Goedemorgen.
0: Ga lekker zitten op het jurybankje. Gaan wij kijken wat voor antwoorden er zijn binnengekomen. Patrick is er bijvoorbeeld bij. Goedemorgen, Patrick.
3: Goedemorgen.
0: Welk beroep denk jij?
3: Ik denk verkeersregelaar.
0: En hoe kom je daarbij?
3: Omdat het fluitsignaaltje, onregelmatige diensten, overal door het Nederland heen. Dat is verkeersregelaar.
0: En jij doet dit ook, Patrick?
3: Ik ben zelf een BRL en een VKR, ja, absoluut.
0: Oké, dus jij denkt, nou, al deze antwoorden had ik ook gegeven, dus dan moet het dat wel zijn. Nou, we gaan het even vragen. Michael, ben jij verkeersregelaar?
4: Helaas, dat is fout.
0: Het is fout, Patrick. Jammer. Hey, thanks voor het meedoen. Fijne woensdag.
3: Oké, hoi hoi.
0: Amanda, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hallo. Welk beroep denk jij?
5: Ik denk dat Michael conducteur is.
0: En waarom denk je dat hij conducteur is?
5: Nou, ik dacht eerst dat hij ergens anders werkte, maar met een fluitje en een agressie. Ik denk dat hij dan conducteur is.
0: Ja, dat hoor je wel eens, hè? Dat inderdaad die conducteurs te maken krijgen met agressieve mensen als ze die kaartjes aan het controleren zijn. Nou, helemaal niet gek gedacht. Amanda, we gaan het eens voorleggen aan Michael. Michael, ben jij conducteur? Je hebt je fluitje gevonden, Michael.
3: Zeker.
0: Nou, dat klonk heerlijk. Nou, het is hartstikke goed. Ja, speciaal voor jou is er gefloten, Amanda. En je krijgt het Koen en Sander Show prijzenpakket opgestuurd.
5: Nou, fantastisch.
0: Doen we snel op de bus. Fijne dag vandaag.
5: Een fijne dag.
0: Ja, Michael, je hebt fluitje altijd lekker mee naar huis dus.
3: Ja, we zitten met huis.
0: Kijk eens aan. En ben je al lang conducteur?
3: Ongeveer 5 jaar.
0: Oké, en heb je door die 5 jaar, een van de vragen die jou vaak gesteld wordt inderdaad, krijg je vaak te maken met agressie. Is dat door de jaren heen veranderd of is dat een beetje stabiel volgens jou de afgelopen 5 jaar?
3: Nou, ik heb zelf gelukkig niet zo heel veel meegemaakt. Ik merk wel dat de mensen wat verhard zijn. Een provocerend gedrag heb je altijd. Maar ik moet zeggen, ik kom er altijd goed vanaf.
0: Nou, gelukkig houden we zo. Kloppen we even af voor jou uiteraard, Michael. En je komt door het hele land. Ben je vandaag ook aan het werk?
3: Nee, ik heb vandaag vrij.
0: Je hebt vandaag vrij. Nou, dan hoef ik je niet te vragen wat het schema is waar mensen je kunnen tegenkomen vandaag in de trein. Hey, zullen we even Guus Meeuwis en Per Sporke Deng draaien voor jou?
3: Heel cliché, maar ik zou het doen.
0: Ja, wij zijn van de clichés, hè? Het is 7:15. Heel creatief zijn we nog niet, Michael. We moeten ook nog wakker worden. We gaan hem even draaien, ja? En ik wens je een hele fijne dag vandaag.
3: Ook zo, goeie show.
0: Oké, hoi. Deng, Guus Meeuwis en Van Gant. Omdat Michael conducteur is.

0: Nick Heyman en I Promised Myself bij Joe. Op je hopelijk lekkere woensdagochtend. Muziek onderweg, onder andere van Bryan Adams en Cher zometeen. En Carné, wat zit er in het nieuws?
1: Nou, we hebben net gebeld met de veiligheidsregio. Dus je krijgt een laatste update over de grote natuurbrand in ons land.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar €7,99. Lidl, je verdient het.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
7: Welkom bij de
6: nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. Bedoel met je mee. Plus.
12: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
13: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle always, always dailies en always discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
16: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog in euro, slechts 95 cent.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
21: Dit is jou.
0: Klokslag 7 uur. Goedemorgen, nu.nl nieuws. Aangeschoven, Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Het gaat zoals gehoopt. het blussen van de bosbrand in het noorden van Limburg. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand is niet veel groter geworden, maar hij is ook nog niet onder controle. De hele nacht is de brand weer bezig geweest. En je hoort de veiligheidsregio met de laatste update.
17: Afgelopen nacht is vrij stabiel gegaan, rustig. De huidige situatie is dat tussen 10 en 11 ondersteuning komt vanuit de lucht. Dat de noodverordening nog steeds van kracht is en ook blijft voorlopig.
1: En dat houdt in dat je niet in het gebied mag komen. Er is al zeker 100 hectare natuur afgebrand. En dat is vergelijkbaar met zo'n 140 voetbalvelden. De reddingsbrigade gaat zo meteen verder met de zoektocht in de zee bij Callantsoog. Sinds gisteren wordt daar in Noord-Holland iemand vermist. Een persoon kwam samen met 3 anderen in de problemen toen ze aan het zwemmen waren. Een van hen is overleden. De 2 anderen, onder wie een kind, zijn gered. In Guatemala zijn meerdere dorpen ontruimd. Het moest na een zware vulkaanuitbarsting. Ook zijn een snelweg en scholen in de buurt uit voorzorg gesloten. Al dagen spuwt die vulkaan as, rook en lava. En bij de vorige zware uitbarsting van de vulkaan 8 jaar geleden kwamen honderden mensen om het leven. Ja, en de voetballers van NEC gaan met een goed gevoel weg uit Griekenland. Daar speelde de club gisteravond de eerste voorronde in de Champions League. Tegenstander was Olympiakos en het werd 0-0. NEC kreeg wel een hoop kansen. En aanvoerder Thierry baalde dan ook, zo zegt hij bij ESPN. Het
19: was een goede wedstrijd, alleen we hadden denk ik veel meer de kansen kunnen benutten. Ja, uiteindelijk ging het goed met de 0-0, alleen nu moeten we thuis afmaken.
1: Ja, want volgende week dinsdag is in Nijmegen de returnwedstrijd. Het weer van Weerplaza, een mix van zonnewolken, blijft op de meeste plaatsen droog. En met zo'n 22 tot 28 graden, ja, is het wel een stuk frisser dan de afgelopen dagen.
22: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: We gaan even met een wereldkampioen bellen. Ja, Sam is wereldkampioen, maar waarin? Dat hoor je zo, na Bryan Adams. Ja!

0: Brian Adams, Run to You bij Joe. Zometeen Cher, ook de Golden Earring komt eraan.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordander.
0: Aan de start van woensdag 5 augustus 2026. Het is 6 minuten over 7. En een opvallende nieuwe ontwikkeling in het nieuws in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Rusland zou namelijk allerlei knappe vrouwen via Tinder inzetten om Oekraïnse soldaten te benaderen. Ze proberen de soldaten te verleiden en hun vertrouwen te winnen. En het doel is dan gevoelige informatie over de oorlog los te krijgen. Volgens de berichten is dit inmiddels zo'n 50 keer gebeurd. Maar ook Oekraïnse soldaten zouden op hun beurt dan weer Russische militairen op dezelfde manier proberen te benaderen. Dus ja, er is blijkbaar wat meer liefde tussen die landen dan we dachten via Tinder in ieder geval. En er was al veel om te doen. De AI-presentatrice van het kinderprogramma The Kids Top 20. Het productiebedrijf heeft nu een AI-label toegevoegd aan de meest recente Instagram-video, waar dus die AI-presentatrice in te zien is. Dat heeft volgens het productiebedrijf

bij de winkel. Nou, ze heeft de hulp toen van het afvalverwerkingsbedrijf ingeroepen. En die hebben haar uiteindelijk het winnende lot gewoon terug kunnen geven. Dus zij kan haar miljoen gaan incasseren. Eindgoed, al goed dus. Zal ik even bellen met Sam. Sam van Geffen. Die heeft afgelopen weekend de 27e editie van het wereldkampioenschap Stratego gewonnen. Stratego, je weet wel, dat bordspel. En het is nog veel grappiger, want het zit een beetje in de familie. Want zijn vader en broer zijn ook wel eens wereldkampioen geweest. Nou, wat er in godsnaam bij hun in het water zit en in de familie, hoor je zo meteen van hem.

0: Golden Earring en Twilight Zone. Bij Joe met de hits uit jaren 70, 80 en 90. Robbie Williams zometeen. Ook de Bee Gees komen eraan. En je hebt het vast wel eens gespeeld tijdens een spelletjesavond. Stratego. Ja, dat strategische bordspelletje voor twee spelers, waarin je elkaars vlag probeert te veroveren. Afgelopen weekend was het wereldtoernooi. Dat werd gehouden hier in Nederland, in Leiden. En niemand minder dan de 22-jarige Sam van Geffen heeft gewonnen. En Sam, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en gefeliciteerd. Ja.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij bent wereldkampioen nu. Hoe voelt dat?
1: Het voelt echt heel fantastisch. Echt niet normaal. Ik ben zo super blij. Echt zo blij.
0: Maar daar is er wel wat bijzonders. Want ik heb begrepen dat jouw hele familie is verslaafd aan Stratego. En in jouw familie zitten allerlei wereldkampioenen Stratego in het verleden.
1: Dat klopt, ja. Mijn vader in 1999 is hij wereldkampioen geworden. En mijn broer in 2023, 24, 25.
0: En nu jij?
1: Ja. Ja, en nu heb ik overgenomen van hem. En nu ben ik wereldkampioen Stratego in 2026 geworden.
0: Maar hoe komt het dat jouw familie er zo goed in is, Sam?
1: Ja, hoe komt het? Ja, mijn vader heeft het ons geleerd. En mijn vader die is natuurlijk supergoed. En we hebben het goed geleerd. Maar ja, we hebben iets heel bijzonders.
0: Maar is dit een populair spelletje eigenlijk in heel veel landen? Ik heb echt geen flauw idee. Ik weet dat het bij hier ligt natuurlijk bij elke winkel met spelletjes. Maar is dat in het buitenland ook echt mega populair overal?
1: Ja, het is ook echt wel mega populair. Er zijn 70 deelnemers mee over heel de wereld. Ze kwamen uit Canada, Frankrijk, Duitsland, noem het maar op. Over heel de wereld kwamen ze.
0: En hoe heet het spelletje dan, internationaal gezien? Stratego.
1: Stratego, Stratego.
0: Ja, oh echt. Nou ja, goed. Geef eens even wat tips. Want ik heb het eigenlijk al heel lang niet gespeeld. Het ligt bij mij wel op zolder, maar hoe moet ik het aanpakken? Wat zijn de tips van jou als wereldkampioen?
1: De tips als wereldkampioen is altijd vlak tussen bommen.
0: Wat zeg je?
1: Vlak tussen bommen zetten, dat is heel verstandig. De spion dicht bij de generaal houden, zodat de generaal altijd bedekt is. De maatschappij een beetje achterhouden, niet gelijk bekend maken. Op het begin gewoon een beetje wat verkennen, zodat je informatie weet daarop op inspelen, zeg maar.
0: Ja, en hoe lang ben jij bezig met één potje Stratego?
1: Het kan maximaal een uur duren. Dat ligt echt aan de tegenstander. Ik heb op het week eigenlijk een potje gewonnen binnen 10 minuten. Dus dat is vrij snel. Normaal duurt een potje ongeveer tussen de 40 en 45 minuten, zoiets.
0: Ja, en bij zo'n WK, hoeveel potjes moet je dan spelen?
1: Vrijdag 5 potjes en zaterdag 5 potjes, dus in totaal 10 potten.
0: En word je nooit zat?
1: Nee, zeker niet.
0: Maar je bent echt een beetje verslaafd.
1: Nou schuif ik het spel wel even aan de kant. Het is mooi geweest, je moet even genieten van de wereldtitel.
0: Maar ja, en het zit in de familie, dus misschien ook wel weer aan jou om het stokje straks door te geven als jij kinderen krijgt, Sam.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. We hebben het ook gehad met mijn vriendin, als we de laatste kinderen krijgen, zou ik echt mooi vinden als ons kind Stratego gaat spelen. Dus,
0: en wat heb je gekregen als wereldkampioen?
1: Ik heb een hele mooie beker gekregen en prijzengeld van 20.000 euro. Nee, grapje, 150 euro.
0: Ik denk 20.000 euro, dat is een goede wereld, die Stratego. Maar 150 euro, nou, je kunt toch een keer lekker uit eten.
1: Ja, of even naar de Mac, ja.
0: Nou, wel een paar keer, toch? Ik weet niet of je bestelt, Sam.
1: Nee, mooi.
0: Hey, maar van harte gefeliciteerd. Leuk om eventjes je te spreken. En ik hoop dat je volgend jaar je titel kunt verdedigen.

0: Robbie Williams en Angels bij Joe. Deze zomer doen we Renk het uitje. Ik kan jou op pad sturen met in totaal 4 tickets voor een leuk uitje in Nederland. Het enige wat je dan achteraf even moet doen is bij ons een review achterlaten. En zo zijn we op zoek naar het allerleukste uitje van Nederland. Op dit moment staat Toverland op nummer 1 met een 9.1. Maar Mirjam die is naar de Apenhul geweest voor ons gisteren. Nou, zometeen even aanhoren hoe dat is geweest tussen de aapjes. Verder komt Roxette eraan. Je hoort ook de Rhythm of the Night van Corona. En Carné, wat zit er in het nieuws?
1: Marco Borsato, want hij gaat weer optreden.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Kom op avontuur in Apenhul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
6: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
9: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
12: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterrenslot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
0: 1 over half 8, het weer van Weerplaza. Zon, wolken en het blijft zo goed als droog. Een stukje frisser dan gisteren, het wordt 22 tot 28 graden. Op de weg is het heerlijk rustig deze woensdagmorgen. Overal kun je doorrijden. Goeie reis. En dan aangeschoven voor het laatste nieuws van nu.nl. Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. De brandweer in Limburg krijgt pas later vandaag hulp van blushelikopters. Dat meldt regiozender L1. Heeft te maken met het wisselen van ploegen die helpen bij het bestrijden van het vuur. Er is dan veel beweging op de grond. En daarom gaan de heli's pas vanaf 10 uur in de ochtend de lucht in. Daarnaast wil de brandweer kijken of de hotspots van de brand opnieuw gaan opnemen. En de brandweer heeft inmiddels wel meer grip op het vuur. Komt onder meer doordat de wind is gaan liggen en daardoor verspreidt het vuur zich minder snel. Er zijn in ons land steeds meer fastfood restaurants. Begin dit jaar waren het er bijna 20.000, blijkt het nieuwe cijfers. Daarmee is het aantal fastfoodzaken in 20 jaar bijna verdubbeld. En volgens het CBS komt de stijging vooral doordat we meer geld te besteden hebben. En dus gaan we ook vaker buiten de deur eten.
0: Maar 20.000 fastfood restaurants.
1: Ja.
0: Maar de McDonald's en KFC's en zo?
1: Nou, nee, er vallen eigenlijk wel meer dingen onder. Snackbars dus, ijssalons ook, broodjeszaken.
0: Ja, nee, daar kom ik inderdaad wel aan de 20.000.
1: Eigenlijk alles waar je snel even iets kan halen qua eten. Dus niet waar je gelijk met een kaart in gaat zitten en gesouffleerd wordt. Nee, gewoon, even snel op.
0: Nou, wie houdt er niet van?
1: Ik kan een McDonald's op zijn tijd op een bepaald zeker tijdstip heel erg waarderen.
0: Niet om 7:30 morgens.
1: Nee, dan pas ik even. Ja. Om 3:00 s'nachts, heerlijk.
0: En heerlijk. Nou, oh. Voor de show dus.
1: Nou, over een... ik wacht even. Ja. Ik moet er niet aan denken nu. Nou, en iets anders. Een ritje door Duitsland heeft een Nederlander €10.000 gekost. Hij werd gistermiddag aangehouden omdat hij nogal opvallend aan het rijden was. Zo reed hij 235 kilometer per uur. Sneed hij mensen af, haalde hij rechts in en hij was ook aan het bumper kleven. Nou, hij bleek ook nog wiet te hebben gebruikt. De man moet zijn rijbewijs inleveren en nadat hij €10.000 had afgetikt, werd hij door zijn vader opgehaald. En Marco Borsato lijkt bezig te zijn met een grote comeback, dat schrijft de Telegraaf. Begin volgend jaar wil Borsato weer gaan optreden. Bij de Vrienden van Amstel Live zou de zanger weer voor het eerst te zien zijn. Meteen daarna wil hij in Ahoy Rotterdam een reeks solo-concerten geven. Ja, Marco Borsato heeft al jaren niet meer gezongen nadat hij in opspraak raakte vanwege een zedenzaak. En daarvoor werd hij uiteindelijk vrijgesproken. Achter de schermen zou Borsato nu al hard aan zijn conditie en stem aan het werken zijn om klaar te zijn dus voor volgend jaar.
0: Ja, ik wou zeggen, want ik heb hem wel eens horen zeggen dat hij echt al jaren niet gezongen heeft. Ook niet thuis voor de spiegel, zeg maar.
1: Nee, klopt. Dat hij dat echt ook afgesloten heeft. En dat hij zegt, ja, dat is zo'n soort techniek. Het is ook, ja, zijn tools, zijn gereedschap, dat het ook niet werkt op dit moment. Dat het echt weer moet trainen. Maar ja, de afgelopen editie van Vrienden van Amstel Live werd er wel een beetje mee getest. Hoe reageert het publiek dus op de liedjes van Marco Borsato?
0: Oh, want die hebben ze wel gezongen al dit jaar.
1: Ja, al die artiesten die zongen toen Dromen zijn bedrog, hoe het danst. En ja, daar werd eigenlijk wel enthousiast op gereageerd. Dus ja, ze denken dat iedereen wel weer klaar voor is.
0: Dus volgens de Telegraaf komt hij ze nu zelf zingen volgend jaar.
1: Ja. Okay.
0: Nou, we bellen later eventjes met Aram Baden, onze showbiz-verslaggever. Bekend uiteraard van RTL Boulevard. Voor de laatste ins en outs over dit verhaal. Dankjewel, Carné. Tot zometeen weer inmiddels bijna 5 minuten over 7:30.

stuur ik misschien jou ook wel op pad om een leuk uitje voor ons te gaan reviewen. Dat doen we door middel van Renk het uitje. En zometeen even checken hoe Mirjam het heeft gehad in Apeldoorn. Zij is bij de Aapjes geweest. In de Apenhul. Nou, welk cijfer ze daarop plakt, dat hoor je over 6 minuutjes hier in de ochtendshow van Joe. Ook de Rhythm of the Night van Corona, dat deze van Roxette. Dit is Listen to Your Heart.

0: en de Rhythm of the Night.
1: Rank het uitje.
0: Deze zomer zijn we op zoek naar het allerleukste uitje van Nederland. Inmiddels al aardig wat reviews binnengekregen. Want ik heb al een hoop Joe-luisteraars op pad gestuurd. Bovenaan in het klassement staat op dit moment Toverland met een 9.1. En Mirjam, die is ook voor ons op pad geweest. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent voor ons naar de Apenheul geweest.
2: Ja, dat klopt. Ik ben gisteren met mijn twee dochters en een collegaatje erheen geweest.
0: Wat leuk zeg. En neem ons eens even mee. Hoe begon de dag?
2: Het begon heel goed. Het parkeren is dan makkelijk. Het is een klein stukje de loper heen. Het weer was ook heel goed mee. Dus het begint hartstikke goed. En het is ook hartstikke goed daar geweest.
0: Dat is mooi. Heb je een hoop apen gezien?
2: Ik heb een hoop apen gezien. Alleen wat ik jammer vond, er zijn er heel weinig op het pad geweest. Eigenlijk geen één.
0: Je bedoelt van die apen die een beetje tussen het publiek door kunnen lopen?
2: Ja, die hebben we helemaal niet gezien. Maar dat zal waarschijnlijk door de warmte geweest zijn.
0: Die hadden er even geen zin in. Die denken aan mijn lijf geen Polonaise vandaag.
2: Ik denk het zeker, ja.
0: En Mirjam, er was ook nog een show, toch? Die werd opgevoerd.
2: Ja, we zijn daar naar een grillenshow geweest. Een heel mooie show. Was heel duidelijk uitleg. De apen die krijgen daar een stuk koolrabi of iets kregen ze toegegooid. En het was heel mooi om dat mee te maken. En ook heel leerzaam voor iedereen.
0: Maar ze hoeven geen kunstjes dan te doen, neem ik aan.
2: Ze hoeven geen kunstjes te doen, maar ze vangen heel goed de kolen op. Dat vond ik juist heel mooi. Ze hebben ook een hele leuke eigenschap op het moment dat de show afgelopen is. De kist gaat dicht en de gorilla's druipen gewoon ook echt af naar achteren. Ah. Dus ze weten ook precies wanneer de show begint en wanneer de show eindigt.
0: Ja, precies.
2: Dus, en er werden ook heel veel vragen gesteld aan het publiek waar de kinderen ook heel leuk op reageerden.
0: Nou, top. Dat is dus een hoogtepuntje geweest van de dag. Maar wat was het dieptepunt van de dag? Want dat is er vast ook.
2: Personeel. Nou ja, die mocht wel een beetje vriendelijker kijken. Want of ze hadden last van de warmte, maar een lachje kon er heel moeilijk af.
0: Oh, jeetje. Oké.
2: En we zijn op een gegeven moment... het was warm. En we zijn een ijsje gaan eten. En tot twee keer toe kwamen er haren in het ijsje. Waardoor ik dacht van nou, ik vind het eigenlijk niet zo echt hygiënisch. Dat vond ik echt jammer, want het ijs was goed.
0: Maar iemand die was gewoon van die bolletjes aan het scheppen?
2: Ja, en de haar had dat al in de staart. Maar toch dat het nog een beetje los ging. En dat terwijl ze naar voren ging, kwamen er toch ijs in haar. En ze zag het wel gelukkig op tijd. Ik heb het ijs ook niet met haar gekregen. Maar dat was wel een punt dat ik denk van nou...
0: Gitverderrie. Snap ik. Oké, en voor de rest qua hygiëne, toiletten en zo, waren die wel schoon?
2: De hygiëne van de toiletten waren echt perfect. Gewoon netjes schoon. Ook ruimte genoeg. Het was niet dat je met 10 in een wachtrij moest staan.
0: Ja.
2: Horeca zelf had ook gewoon heel schoon. Daar heb ik niks over te klagen.
0: En was het een beetje betaalbaar ook, die horecaprijzen?
2: Ja, wel hoor. Het was heel goed betaalbaar. De souvenirs waren leuk. De meiden hebben allemaal de wiffel meegenomen. Ik heb altijd de eigenschap om een magneet en een pen mee te nemen. Want dat vind ik altijd leuk om later nog mee te schrijven.
0: Dus een mooie verzameling merchandise ook meegenomen nog daar. Mirjam, had je de Apenheul al heel lang op je bucketlist staan. Jij wilde daar heel graag naartoe. Maar ben je nu een beetje teleurgesteld of ben je eigenlijk wel heel tevreden?
2: Ik had de apen weer rond willen lopen. Maar dat zal het weer ook wel zijn geweest. Het was warm.
0: Ja.
2: Dus ik had wel meer ervan verwacht. Dat zeg ik eerlijk.
0: Oké, nou bovenaan in ons klassement staat op dit moment Toverland. Die hebben een 9.1 gekregen in de uitzending hier bij Joe. Want daar is Noortje voor ons geweest. En die heeft daar gewoon een dikke 9.1 aan gegeven. Ik ben benieuwd, wat voor cijfer ga jij geven aan de Apenheul?
2: Nou ja, ik kan helaas maar een 7 geven.
0: Jeetje. Ik zie allemaal teleurgestelde aapjes daar in Apeldoorn nu.
2: Ja, de aapjes waren wel lief, maar het personeel mag nog wel iets aan verbeterd worden.
0: Oké, we zetten een 7 neer en daarmee staat de Apenheul onderaan in het klassement. Maar heel eerlijk, als ik een 7 vroeger op school kreeg, was ik heel tevreden.
2: Ja, wel, ik ook altijd.
0: Dat is gewoon een ruime voldoende. Ja.
2: Vind ik wel.
0: Dankjewel Mirjam voor jouw review voor Renk het Uitje, de Apenheul. En nog een hele fijne dag verder.
2: Oké, dankjewel. Drijven.
0: Doei.
2: Doei.
0: Zometeen kun je ook weer tickets winnen. Voor wat? Hou ik nog even geheim. Binnen nu een half uur gaan ze de deur uit.

0: Dennis Kirk en Sweet Home Alabama bij Joe.
1: De drie noten.
0: Ik ga het begin laten horen van een liedje dat je zo meteen helemaal hoort hier na achter op Joe. De vraag is, herken jij het op basis van de eerste seconde van dat liedje? Hij begint met zang, dus ik laat maar een heel klein stukje horen, want anders verklappen we al bijna de hele titel van dat nummer. Moeten we niet hebben, hè? Dan wordt het wel heel makkelijk deze woensdagmorgen. Dus herken jij dit liedje op basis van dit geluid? Dat was het. Ja, daar houden we het bij. Je begint al te lachen, hè, Carné? Heb je hem dan, of ja, vind je het tekort?
2: Ik denk dat ik hem wel...
0: Ja, ik denk dat ik hem wel heb. Ja, volgens mij is hij goed te doen, toch? Ja, zing hem gewoon lekker mee. Met een belediging. Als je gewoon een belediging hierachter zingt, dan is het goed. De Joe-app die staat voor je open. Koen en Sander Show pakket kun je winnen. En wat zit er in het nieuws zometeen?
2: Nou, bij steeds meer mensen staat een agent voor de deur. Maar dat is niet altijd zuivere koffie.
3: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
10: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
15: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
16: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
17: Fans van voordeel.
19: Aldi, nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
19: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Een paar seconden voor 8. Goedemorgen, nu.nl nieuws. Carné van der Brink.
2: Goedemorgen. Nepagenten worden steeds vaker gemeld bij de politie. In de eerste helft van dit jaar waren het al ruim 7000. En dat is een record. Sinds een paar jaar komen er steeds meer nepagenten voor. Zij proberen vaak met babbeldrucs, geld, sieraden of bankpassen te stelen. Deze oplichters hebben het vaak gemunt op ouderen. De grote bosbrand in Limburg is nog altijd niet onder controle. De hele nacht is er geblust. De brandweer heeft inmiddels meer grip op het vuur. De veiligheidsregio geeft een laatste update.
1: Het NL-alertbericht is tot nader orde verlengd voor onbepaalde tijd voorlopig. En de bewoners van de camping kunnen ook voorlopig nog niet terug. Dat geldt ook voor de eigenaren van de woning die naast die camping liggen.
2: En straks worden er ook weer blushelikopters ingezet. In totaal is een gebied zo groot als 140 voetbalvelden al verwoest. Op de golfbaan van de Amerikaanse president Donald Trump is een gewapende man opgepakt. Het gebeurde dit weekend al in Los Angeles, maar het is nu pas naar buiten gebracht. De man liep rond op de golfbaan en maakte stiekem foto's van de beveiliging. Agenten vonden uiteindelijk in zijn auto en huis meerdere wapens, munitie en een kogelvrij vest. En Trump gaat vandaag naar de golfbaan. Stond al gepland. En de voetballers van NEC maken nog altijd kans op een plek in de Champions League. Gisteravond speelde de club de eerste voorronde tegen het Griekse Olympiakos. Het werd daar 0-0, terwijl NEC veel kansen kreeg. Toch kan trainer Dick Schreuder wel leven met een gelijkspel.
20: Ja, ik denk wel tevreden. Het is onze eerste wedstrijd, officiële wedstrijd van het seizoen. En gewoon tevreden hoe we hier voor de dag komen met een moeilijke uitwedstrijd.
2: Zei hij bij ESPN. Volgende week dinsdag is de returnwedstrijd. Het weer van Weerplaza. Ja, van alles wat vandaag. Zon, wolken, het blijft zo goed als droog. Verder worden zo'n 22 tot 28 graden.
0: Dankjewel. Dan het Joe Verkeerder Flitsmeister. 1 file de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Heemskerk en Beverwijk. Daar 10 minuten.
22: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En zometeen nog kaartjes te winnen voor een leuk uitje in Nederland. Wat jij voor ons mag gaan reviewen. Dat zometeen eerst Bob.

0: Goedemorgen, ben je al wakker?
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
2: En over precies een week is het zover. De grootste zonsverduistering in jaren is dan te zien. Het is ook een soort once in a lifetime, want het duurt nog een jaar of 60 voordat het weer gaat gebeuren. Dat op het hoogtepunt wordt maar liefst 88% van de zon bedekt door de maan. En dan wordt het dus heel even donker. Het is 's avonds tussen 7:15 en iets na 9:00. Het hoogtepunt ligt dan even naar 8:00. Volgende week woensdagavond is dat dus. Zet het vast in je agenda dat je een leuk plekje zoekt om daarnaar te gaan kijken. En de langverwachte comeback van Marco Borsato krijgt steeds meer vorm. Het lijkt echt te gaan gebeuren. Eerder liet Marco al weten dat hij weer meer zin krijgt om te gaan zingen. Dat deed hij in een interview in het programma Sergio Over de Grens op de Belgische televisie. En de Telegraaf meldt vandaag op basis van bronnen dat Marco begin volgend jaar zijn rentree gaat maken tijdens de Vrienden van Amstel Live. En daarnaast zou hij ook een hele eigen concertreeks erachteraan doen in Ahoy in Rotterdam, ook waar ook de Vrienden van Amstel is. Over een half uurtje bellen we met Aram Bade, showbusinesskundige bij RTL Boulevard, over deze spectaculaire comeback. Marlin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ben jij een beetje een Marco Borsato fan? Zou je een kaartje kopen?
3: Ik ben in het verleden wel eens naar zijn concert geweest en dat vond ik echt wel heel tof. Dus wie weet zou ik wel weer een kaartje kopen.
2: Ik denk ook dat daar best wel een stormrace op gaat komen op die kaartjes voor die concerten.
3: Ja, en als het in de combinatie met Amstel Live zou zijn, is het helemaal tof.
2: Dat is ook leuk. Dan sla je een hoop vliegen in één klap. Ja, dat is ook zo.
3: Ja, precies.
2: Marlin, jij komt net uit de nachtdienst.
3: Ja, klopt.
2: Nou, hoor ik helemaal niks van je. Klinkt hartstikke wakker.
3: Nou, dankjewel. Het klinkt misschien beter dan dat het voelt.
2: Ja, wat voor werk heb je gedaan vannacht?
3: Ik werk in de psychiatrie, in de GGZ.
2: En was het een zware nacht?
3: Meer om het vol te houden. Dat was na een hele reeks, dus in die zin was het zwaar. Maar verder was het, qua inhoud was het prima.
2: Oké. Maar het was de laatste dan, van een reeks nachtdiensten?
3: Ja, het is nu de laatste. Oh. Dus nog een paar dienstjes te gaan. Straks even naar bed en dan daarna vakantie. Nog een paar diensten, dus ik kan aftellen nu.
2: Heerlijk zeg, waar ga je naartoe op vakantie?

een bicycle race. Dit is Jo, de hits uit de jaren 70, 80 en 90. En deze zomer sturen wij jou ook op pad om uitjes voor ons te gaan controleren. Zijn ze nou een beetje de moeite waard, ja of nee? Op dit moment is de top 3 door Britten op nummer 3, Maduro Dam, met een 8,5. Eigenlijk een beetje een gedeelde tweede slash derde plek. Want ook Walibi heeft dankzij Davy een 8,5 gekregen. De Efteling hebben we dan 8,7 en helemaal bovenaan Toverland. Noortje heeft die daar neergezet. Een 9,1. Ja. En dat is een mooi cijfer uiteraard. Maar we gaan nu op zoek naar iemand die voor ons amusementspark Tivoli wil gaan checken. 4 kaartjes liggen hier voor je klaar. Meld je eventjes in de Joe-app als jij dit wilt onderzoeken voor ons. Dat is een park voor gezinnen met jonge kinderen. Een gezinspark vol met attracties, speeltoestellen en entertainment. En op de site staat het leukste pretpark voor kids. Maar is dat ook echt zo? Laat maar weten via de app van Joe als je erheen wilt. En met wie, dat kun je nu doen. En over 5 minuutjes hoor je of je gewonnen hebt. Hier is Ace of Base en The Sign.

0: Faith en Missing You bij Joe.
1: Rank het uitje.
0: Ja, dat doen we deze zomer hier bij Joe. We zijn op zoek naar het leukste uitje van Nederland. Wat is nou echt de moeite waard? Waar moeten we naartoe? En Heidi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 38 jaar Doetinchem kom je vandaan. Ik heb hier 4 kaartjes klaar liggen voor Tivoli in Bergendal, onder de rook van Nijmegen. En jij wilt daar graag naartoe voor ons.
2: Absoluut. Ja? Absoluut.
0: Wat lijkt je er zo leuk aan, Heidi?
2: Nou, wij houden van pretparken thuis en we hebben er behoorlijk wat gehad inmiddels. Alleen ja, deze missen we nog.
0: Deze mis jij nog? Ja. Oké, dat is lekker. En wie zijn er allemaal thuis? Wie gaan er dan mee?
2: Daar gaat mijn dochter mee, Rocky van 6. Mijn vrouw, Karin. En we dachten, dan gaan we zaterdag en dan is oma jarig. Dus dan nemen we oma ook lekker mee.
0: Oh, dat is ook leuk. En durft oma ook wel overal in?
2: Nou, dit lukt denk ik nog wel.
0: Dit lukt. Oké, nou top. Ik ben benieuwd wat jij er uiteindelijk van vindt als jij dan bent geweest. Want bij deze heb jij 4 tickets gekregen.
2: Woehoe!
0: Alsjeblieft. En die worden je aangeboden door leukstetickets.nl. En die gaan we nu gelijk naar je mailen. En dan kan jij dit weekend daar lekker naartoe.
2: Heerlijk, dankjewel.
0: Heel veel plezier en ik ben benieuwd naar jouw review. Wat voor cijfer jij erop gaat plakken strakjes.
2: Ontvangen jullie van mij.
0: Heel leuk, veel plezier hè.
2: Dankjewel, doei.
0: En hier is de Ferris.

0: The Pharaohs in Heaven Must Be Missing an Angel. Vandaag in de Telegraaf te lezen dat Marco Borsato een comeback gaat maken. Details daarover zometeen met showbusinesskundige van RTL Boulevard, Aaron Bade. En Carné, wat heb jij in het nieuws zit om 8:30?
1: Ja, het was de afgelopen dagen rond de 30 graden. Ook vandaag kan het weer warm worden. Toch moeten we het hebben over kerst.
0: Oké, gezellig.
2: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
6: Go en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabettle. 30 seconden, 1 letter. Jolanda, je mag gaan spelen met de letter L. En geen weg terug. Je hoort de letter en alles draait om snelheid en focus.
7: Een bekende Nederlander.
8: René.
6: Durf jij de Alphabettle aan? Je krijgt sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alphabettle. Maandag tot en met donderdag om 4:15 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18 plus.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: De Alphabattle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
10: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij.

0: 70 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu

0: Maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
4: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Bijna 8:30, het weer van Weerplaza. Van alles wat vandaag, zon, wolken. Het blijft wel zo goed als droog en het wordt tussen de 22 en de 28 graden. Joe Verkeerder, Flitsmeister. 2 korte files, A22, Beverwijk-Velsen tussen bij Beverwijk, 16 minuutjes. En de A27, daar staat bij Huizen een vrachtwagen met pech. In de richting van Almere heb je er last van als je vanuit Utrecht komt. Tussen Hilversum en Huizen nu 23 minuten extra.
15: Dit is Joe!
14: Het laatste nieuws dan van nu.nl. Carné van der Brink.
16: Goedemorgen. De politie wordt overspoeld door meldingen over nepagenten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. In de eerste helft van dit jaar kreeg de politie ruim 7000 meldingen. Nog nooit waren dat er zoveel. Nepagenten gebruiken vaak babbeltrucs om zo geld of sieraden te stelen. Ouderen hebben hier het vaakst mee te maken. De brandweer in het noorden van Limburg heeft wegen afgesloten. Ze zijn er nog altijd druk bezig met het blussen van de grote natuurbrand. Maar een paar keer kwam er opeens geen water uit de brandslang. Dit omdat auto's de slangen kapot hadden gereden. Ja, meerdere straten zijn daarom nu dicht, dat meldt regiozender L1. De brandweer heeft inmiddels wel weer grip op het vuur en straks worden ook weer blushelikopters ingezet. We zijn in ons land een stuk langer onderweg naar ons werk dan mensen in andere landen, dat meldt de Telegraaf. Gemiddeld zijn we er bijna een uur per dag mee bezig. 1 op de 3 is zelfs langer dan een uur en een kwartier onderweg. Alleen in België doen ze er nog langer over.
14: Hoe lang ben jij onderweg naar het werk hier?
16: Nou, ik werk natuurlijk om 4 uur 's nachts, kom ik altijd aan tuffen. En ik kan er ongeveer een half uurtje als ik gewoon netjes rij. Ik kan ook wat doorrijden. Er werd ook gezegd, jij kan het ook in 10 minuten, een kwartiertje. Maar ik doe altijd...
14: Dan rij je wel 2 keer zo hard als mag.
16: Doe ik niet, want ik doe altijd cruise control 100 op de snelweg.
14: Ja, braaf jongen.
16: Ja, maar ook omdat het gewoon brandstof scheelt.
14: Ja, ik moet een beetje omrijden nu, want ik heb last van de A1 die dicht. dicht is. Dus dus nu 10 minuten, een kwartiertje langer dan normaal. Maar een half uurtje. Maar ja, het lijkt me best wel veel. Want ik heb een tijd, een uur van mijn werk gewoond.
16: Ja.
14: En ik vind dat best wel heftig. Maar dat zijn we dus gemiddeld, zijn we daar wel mee bezig.
16: Ik heb altijd medelijden met mensen die elke dag in zo'n file zitten. Dat je denkt, komt geen ente aan. Dan denk ik, nou ja, moet je dat niet afspreken met werk? Dat je op andere tijden misschien dat je langer doorwerkt. Of OV. Ja.
14: Dat is dan weer het voordeel, hè? Van 4 uur 's morgens beginnen in jouw geval.
16: Heerlijk.
14: Kun je altijd doorrijden, ja. Hey, even kerstnieuws, hè?
16: Ja, want we hebben er een paar hete dagen op zitten. Veel mensen gingen natuurlijk op zoek naar verkoeling. Nou, bij een tuincentrum in het Brabantse Halsteren zaten ze al in winterwonderland. Daar zijn ze volop bezig met de voorbereidingen voor een reusachtige kerstshow. Omroep Brabant ging al even langs.
15: Nu bezig met gewoon echt de kersthuis in de schappen zetten. En vanaf volgende week gaan we echt de dorpen bouwen. Nou, binnenkort komen de kerstbomen. Dan gaan we ook echt de kerstbomen optuigen.
16: Ja, je denkt misschien, dit zijn enorme liefhebbers van kerst. Nou, dat valt wel mee.
17: Thuis heb ik er niet meer zoveel zin in. Tegen de tijd dat het maar kerst is, dan ben ik er wel een beetje klaar mee.
16: Ja, thuis dus geen kerstboom. Het tuincentrum heeft maar liefst 8 weken nodig om duizenden kerstbomen en miniatuurhuisjes klaar te zetten voor de opening in september.
14: Dat valt altijd lekker. Als dit nieuws ook naar buiten komt, dan weet je ook dat de kruidnootjes bijna weer in de winkel liggen.
16: Dus, nou, ik heb die al ergens gezien.
14: Echt waar?
16: Ja, die liggen er op zo'n heel, heel specifieke plekken liggen die er al.
14: Nou, geef mij zo even de adresjes.
16: Ik heb 3 weken geleden zo'n artikel gelezen. Dus,
14: oh, echt? Nou, geef de adresjes maar even door. Zometeen gaan wij het hebben over Marco Borsato. Hij gaat een comeback maken. Dat staat vandaag groot in de Telegraaf. Aram Baden van RTL Boulevard weet er alles van. Bellen we over 5 minuten.

0: Whitney Houston en Love Will Save the Day hoorde je bij Joe. Ja, gisteravond groot nieuws. Je kan het bijna niet gemist hebben. Maar in de Telegraaf ineens het nieuws dat Marco Borsato een spectaculaire comeback plant voor begin volgend jaar. De aftrap zou plaatsvinden tijdens de 14 concerten van de Vrienden van Amstel live in Rotterdam Ahoy. En daarna zou Marco gewoon nog een week lang een eigen concertreeks geven daar ook. Nou, iemand die er alles van weet is Aaron Bade. Aaron, goedemorgen.
1: Edwin, goedemorgen.
0: Ja, het staat in de Telegraaf, ja. Maar het is niet helemaal officieel nog, hè?
1: Het is nog niet bevestigd, nee, klopt. Het is wel heel hardnekkig, hoor, dit verhaal gisteravond in Telegraaf verschenen. En eigenlijk een masterplan waarover gesproken wordt, wat Marco met zijn team aan het bedenken is voor een terugkeer. En eigenlijk lijkt het er wel op dat dat zo goed als zeker is. We zijn ook gaan bellen natuurlijk met Vrienden van Amstel. Nou, die laten op dit moment helemaal niks meer weten. Maar dat lijkt er toch sterk op dat zij het ook niet ontkennen. En 14 januari dan zou die comeback zijn bij Vrienden van Amstel. En ik vind het eigenlijk wel logisch. Want we hebben die zaak ook heel erg nauwgezet gevolgd. Hè. Dat is in december is die vrijgesproken toen. En dat hij daar de tijd voor ging nemen. Hij zei ook van, ik kan eigenlijk helemaal niet zingen. Mijn stembanden zitten helemaal vast. En mijn emotie zit aan mijn stem gekoppeld. Dus dat zou op zich een logisch moment zijn in een soort soft lounge. Hè, met al die andere artiesten daar in Ahoy. Waar zijn muziek al afgelopen editie gedraaid is. En dat werd goed ontvangen.
0: Ja, precies, want ze hebben het al gezongen en hij is er dan met allemaal muzikanten die dan ook achter hem staan eigenlijk dus. Dus dat is wel een lekkere zachte landing eigenlijk.
1: Ja, dat is wel de vraag natuurlijk. Daar zijn gesprekken waarschijnlijk nu over met al die managements ook, maar iedereen is met vakantie. Dus ja, ik ben benieuwd of dat nu versnelt. Van, ja, vinden jullie dat leuk? Maar hij wordt daar best wel, ja, het is toch een familie gedragen. En dat, ik weet wel dat dat volgens mij wel goed zit. Ik vraag me wel af, er gaat nu het verhaal dat hij daarna dan, hè, er komt een tennistoernooi. 5 februari of 6 februari. Hij wil dan 7 concerten gaan geven, is het verhaal nu. Dat vind ik wel veel. Zeker als je ziet dat je 5 jaar lang niet opgetreden hebt. Dus dan zou hij nu als een gek aan het trainen zijn om dat voor elkaar te boksen.
0: Ja, dan moet hij ineens heel vaak optreden binnen een maand, bedoel je. En dat heeft hij nu een jaar of 6 niet gedaan.
1: Ja, ja. Nee, dat heeft helemaal stilgestaan.
0: Maar
1: ik heb het toen ook gezien. Het is gewoon helemaal, het is een topsport eigenlijk, hè, zingen. Dat is gewoon weg, weet je. Dus ik vraag me wel heel erg af hoe hij dat op dat niveau gaat krijgen. Dat is een uitdaging.
0: Maar er is wel genoeg animo, denk ik, toch? Verwacht jij ook niet dat het heel snel uitverkocht is allemaal?
1: Ja, ik denk, Marco heeft gewoon een hele grote fanbase. Maar dat merken wij ook als we aandacht aan Marco besteden. Er is natuurlijk wel kritiek geweest. Hè, dat, wij zijn ook bij die zaak geweest. Is het nou zuivere koffie geweest of niet? Hij is vrijgesproken, maar de wapenfeiten zijn dat zijn nummers gingen stijgen bij de Top 2000. Zijn nummers zijn gedraaid en gezongen bij The Passion en bij Vrienden van Amstel. Nou, dat interview met Sergio Herman, daar vonden mensen toch een beetje, ja, door een vriend laten interviewen, dan weten we nog steeds niet helemaal hoe jij over dingen, hoe je daarnaar kijkt. Dus ik denk dat daar nog wel een stap genomen moet worden. Maar zijn muziek, kijk, dat blijft overeind. En dat zit, ja, voor ons, voor mij ook. Dromen zijn bedrog, al die hits, dat wordt gewoon nog steeds gedragen.
0: Ja, nou is er recent het verhaal geweest dat Thijs Reumer, en die is natuurlijk wel echt veroordeeld. Hè? Er waren allemaal protesten toen hij weer op het podium klom voor het eerst. Ja. Verwacht jij dat dit soort dingen misschien dan ook gaan gebeuren bij Ahoy?
1: Ja, dat kan gebeuren. Er zijn mensen die ook nog best wel kritisch steeds naar Marco kijken, merk ik. En ook dat mensen vinden dat als je zo'n grote artiest bent, een voorbeeldfunctie hebt, ja, dat je daar ook heel zorgvuldig mee om moet gaan. Maar hij is vrijgesproken. Dat is wel een groot verschil met iemand die veroordeeld is geweest. En ik denk dat ook dat team denkt daar heel goed over na. Denk ook wel, het is natuurlijk nu uitgelekt, maar dat wel heel fijn is. Zij vinden dat stiekem ook wel prettig. Dat er nu gekeken worden, ook hoe wij erover praten, hoe mensen erop reageren. Dat is voor hun natuurlijk heel belangrijk. Als je 7 avonden gaat tickets wil gaan verkopen, ja, ga je dat redden? Is er animo voor? Dus ik denk zeker dat ze nu heel aandachtig naar ons ook luisteren. Van, wat vindt het Nederland ervan, het publiek?
0: Ja, dus uitleken is misschien een beetje expres. Misschien hebben ze zelf Evert Zandegoed van gebeld.
1: Niks gaat zomaar, Edwin. Ja, dat is. Ja. Er zit zoveel achter. Mensen weten dat natuurlijk ook wel. Managements, maar ook ideeën. Als zo'n groot artiest terug wil keren. Marco denkt daar met een heel groot team natuurlijk wel over na. Dat kan je maar één keer goed doen.
0: Hey, vanavond RTL Boulevard. Jullie gaan hier uiteraard aandacht aan besteden. Ik neem aan dat jullie de hele dag weer aan het bellen gaan slaan met Marco.
1: Absoluut, zeker. Er zijn ook, wat we horen, foto's van Marco, dat hij enorm is afgevallen. We zijn met alles even nu aan het bellen. Ook met Mary, de moeder natuurlijk, die heel erg mee heeft geleefd de afgelopen tijden. We hebben hun nooit in de rechtszaal ook gezien. Hè? Dat was toen heel strikt gescheiden. Maar we weten bijvoorbeeld van Jada Borsato ook dat ze heel graag hoopt dat haar vader, dat zij weer terugkeert op het podium. Dus die zijn we ook allemaal nu aan het bellen. En natuurlijk de organisatie Vrienden van Amstel. Wat gaan zij vandaag daarover naar buiten brengen? Ze moeten wel met een reactie gaan komen, vinden wij. Dus daar zijn we natuurlijk druk mee bezig.
0: Nou goed, vanavond om 6:30 zijn jullie weer op de buis. Met RTL Boulevard op RTL 4. Dus je hebt lekker de hele dag om alles na te bellen. En hopelijk is er vanavond veel meer duidelijkheid.
1: At your service. Ja, natuurlijk. We duiken erin. Top. Dat begrijp je.
0: Aaron, dankjewel. En laten we nog even een liedje van Marco Borsato draaien. Nu we het over hem moeten, we ook even draaien. De hit waarmee het allemaal begon. Zullen we die doen? Dromen zijn bedrog.
1: Nou, heel passend. Toepassen. Ja, okay. Helemaal goed.
0: Fijne dag nog, Aaron. Dankjewel.
1: Jullie ook, Edwin. Hoi.

0: Supertramp. En Give a Little Bit. Zometeen de Joe Singalong.
1: De drie noten.
0: Daarin onder andere Michael Jackson en ook Yvonne Keely en Scott Fitzgerald komen eraan met If I Have Words. Maar daarna, ja, daar ga ik alvast een beetje verklappen aan je. Ik ga de eerste seconde van het liedje laten horen wat daarna dan komt in de Joe Singalong. En aan jou om dat te raden voor de drie noten. Weet je wat het is? Klim dan eventjes in de app van Joe. Maak je kans op een Koen en Sander showpakket en we doen er ook nog een kussen naar keuze bij. Wil je dat winnen? Pak dan eventjes de Joe-app er vast bij en vertel me welk liedje dit is. Ja, als je het weet, stuur een berichtje deze kant op. Ik denk dat een bepaald gedeelte van Nederland heel erg wakker wordt in ieder geval. Welk liedje is dit? Als je het weet, stuur een berichtje in de app van Joe. En wat zit er zo in het nieuws, Carné?
2: Ja, het blussen van de natuurbrand in Limburg is soms lastig. En dat komt onder meer door de Tweede Wereldoorlog.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0,0.

0: Barbecue.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
13: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
14: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
15: De prijs.

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag. Over een paar minuten begint hij, de Joe Singalong. Eerst het 9 uur nieuws met Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Het blijft onzeker hoe lang het nog duurt voordat de grote natuurbrand in Limburg onder controle is. Dat laat de veiligheidsregio weten. Het vuur breidt zich niet meer uit, maar de brandweer moet wel afstand houden. In het gebied ligt namelijk mogelijk nog oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog. En daarover hoor je de veiligheidsregio bij de NOS.
2: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn de echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
1: En bomexperts zijn dan nu ook in het gebied om de situatie veilig te houden. Er zijn ook al kleine ontploffingen geweest. Nog meer natuurgeweld, want in Guatemala zijn meerdere dorpen ontruimd na een zware vulkaanuitbarsting. Ook zijn een snelweg en scholen in de buurt dicht. Al dagen spuwt die vulkaan as, rook en lava. En bij de vorige zware uitbarsting van de vulkaan, 8 jaar geleden, kwamen honderden mensen om het leven. Ons salaris is de afgelopen maanden en de afgelopen tijd veel harder gestegen dan werd verwacht. Vooral 20ers en 30ers zijn erop vooruit gegaan, dat zegt ABN AMRO in de Telegraaf. Ze kregen tot wel 4% meer. Komt volgens de bank vooral doordat jongeren meer gingen werken, promotie maakten en wat sneller van baan wisselen. Een crisisoverleg bij de Wereldvoetbalbond FIFA vandaag. Volgens meerdere media komt de top in Marokko bij elkaar. Mogelijk gaat het over FIFA-baas Infantino. Hij ligt al een tijdje onder vuur vanwege zijn plannen om aandelen te verkopen voor de volgende toernooien, zoals het WK voetbal. En die plannen zijn inmiddels wel van tafel, maar veel bonden hebben nog altijd kritiek op Infantino. En er wordt ook al gesproken over een motie van wantrouwen tegen hem. Nog het weer van Weerplaatsen. Van alles wat vandaag, zon, wolken en het blijft zo goed als droog. Verder wordt het zo'n 22 tot 28 graden.
0: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
3: Een bijzonder goedemorgen. Daar gaan we lekker meelallen met Scott Fitzgerald en Yvonne Kili zometeen. Eerst Michael Jackson. Dit is Wannabe Starting Something.

0: Scott Fitzgerald. Yvonne Keely, If I Had Words. Aan het begin van de Joe Singalong. Elke dag als finale van de Koen en Sander Show. Tussen 9 en 10. Een uur lang alleen maar meezingers. Dianca, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, jij bent accountmanager voor een cosmetica-merk. En daarvoor rij jij kriskras het hele land door.
1: Dat klopt.
0: En wat voor cosmetica is dat allemaal?
1: Het is een heel mooi, natuurlijk, biologisch cosmetica-merk. En wij verkopen dat alleen aan schoonheidssalons.
0: Oké, maar waar gaat het dan om? Om lippenstift en zo?
1: Nee. Crèmes, huidverzorging, reiniging, dagcrèmes, nachtcrèmes.
0: En jij smeert het ook zelf lekker op dan, neem ik aan, Dianca.
1: Uiteraard.
0: Uiteraard. Jij hebt al een heerlijk laagje ochtendcreme erop zitten net.
1: Ja.
0: Okay. Hey, de drie noten. Dit zit een verband. Je zit al de hele ochtend te luisteren, toch?
1: Klopt.
0: Ja, en jij hebt een verband eigenlijk ontdekt tussen de twee liedjes die vandaag in de drie noten zitten. Want een uur geleden speelden we dit spelletje uiteraard ook. Toen was het Queen met Bicycle Race.
1: Ja.
0: Nu zoek ik deze. Ja. En waarom heeft dit een link? Want welk liedje is dit?
1: Dit is Op Fietsen van Skik. Ja. Dus allebei de fiets.
0: Ja, allebei met fietsen. Zal ik je vertellen dat dit toevallig is? Dat we die niet eens bedacht hadden, Dianca. Nee, het is echt puur toeval. Gefeliciteerd, je wint een Koen en Sander Show pakket. En we doen er ook een kussen naar wens bij van Beter Bed.
1: Superleuk, dankjewel.
0: Oké, werk ze vandaag weer. En ik ga Skik even helemaal

Joe sing-along. Nou, behalve had, had, had, is het ook druk, druk, druk in de Joe-app. Krijg net een berichtje binnen van Ingrid. Die stuurt, hi Edwin, we zijn met een bevriend stel op vakantie in Kroatië. We beginnen de dag altijd met Joe. En we zouden het heel leuk vinden als je de groetjes even kan doen aan onze vrienden. Ze heten Hans en Desja. Nou, bij deze de groetjes vanuit Joe. En geniet van de vakantie daar in het prachtige Kroatië. Ja, ik ben daar 2 jaar geleden geweest. En dat smaakt er zeker naar meer. Veel plezier daar. Zometeen, To Unlimited. En eerst Elvis Presley.

0: Ray en Anita, Too Unlimited, you're the no limit. Dit is de Joe Singalong met onder andere zometeen nog meezingers van Bloem. Even aan mijn moeder vragen en ook de Spice Girls voor je zometeen met Wannabe. En wat zit in het nieuws, Carné?
1: Ja, zijn vrienden of familie van je nu in Italië? Dan zou ik ze alvast maar waarschuwen.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
9: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: 9:30 het weer van Weerplaza. Vandaag zon, wolken. Het blijft als het goed is droog. En temperatuur vanmiddag tussen de 22 en de 28. De meest opvallende file voor nu in de Flitsmeister-app is deze. Op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen de Hocht en Batadorp. Auto met pech. 25 minuten daar. Dit is jou. En het laatste nieuws van nu.nl met Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Het wordt een spannende dag, dat zegt de veiligheidsregio. Want in het noorden in Limburg zijn ze nog altijd druk bezig met het bestrijden van de grote natuurbrand. De weersomstandigheden waren vannacht positief, maar vandaag gaat het spannend worden. Want ook gaat het vandaag opnieuw warm worden en het blijft ook droog. Toch ziet de veiligheidsregio het positief in bij regiozender L1.
16: De afgelopen dagen waren we natuurlijk bezorgd dat de brand zich verder uit ging breiden. Daarvoor hebben we ook de stoplijnen gemaakt. Ja, goed, en daar zit hij nou binnen, dus wat dat betreft hebben we wel begrip.
1: Straks worden er ook weer blushelikopters ingezet. In totaal zo'n gebied zo groot als 140 voetbalvelden verwoest. De droogte zorgt op steeds meer plekken voor problemen. Zo wordt vanaf vrijdag een kanaal in de buurt van Muiden in Noord-Holland afgesloten. Boten mogen er dan niet meer doorheen. Er wordt ook een damwand geplaatst. Die moet ervoor zorgen dat er zoutwater naar kwetsbare natuurgebieden stroomt. Het extra zoetwater dat nodig is, wordt dan weer uit het Markermeer gepompt. En dan nog meer nieuws over het weer, want het is ook al dagen erg warm in Italië. En omdat het voorlopig niet afkoelt, geldt vanaf morgen in alle grote steden het hoogste hittealarm. In delen van Italië is het 40 graden. En mensen krijgen het advies zoveel mogelijk binnen te blijven. Ja, en dan nieuws hierover. Ja, want in ons land hebben we ook veel geheime agenten lopen, zoals James Bond. We hebben zelfs een van de beste spionnen van Europa. Dat zegt een Frans weekblad. Ze lieten 60 experts een ranglijst maken. En Nederland staat in de top 3. Achter het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. En dus boven de zeer bekende inlichtingendiensten, zoals bijvoorbeeld de Israëlische Mossad. Dat is opvallend voor zo'n klein land. Volgens de jury bieden Nederlandse spionnen het meeste waar voor hun geld. En vooral onze hackers waren de laatste jaren zeer succesvol.
0: Alright, dankjewel Carné, tot zo.
3: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
0: En Olivia Newton-John is er ook bij. Hopelessly devoted to you, hoor je zo. Net als de Spice Girls. En eerst is dit Bloem.

0: to you. Nou, je kent het vast wel. Je zit lekker op een terras terwijl je helemaal lek geprikt wordt door de muggen. En jij bent de enige die ze moeten hebben. En de rest van het gezelschap heeft helemaal nergens last van. Nou, er is een nieuw onderzoek gedaan. En daardoor hebben ze nu een beter beeld van de geuren. En de ene mug komt op het ene af en de andere op de andere. En daarom zijn wetenschappers nu bezig met het ontwikkelen van speciale insectensprays. Apart voor soorten muggen. Wordt vervolgd, maar hopelijk worden we daardoor een stuk fijner behandeld voortaan op het terras. Zometeen Cliff Richard and the Young Ones. You're living doll in a Joe sing-along. Nou, deze van de Spice Girls. Hier is Wannabe.
1: Yo!

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Cliff Richard en de Young Ones en Living Doll in de Joe Singalong. Kleine waarschuwing, mocht je in het oosten van het land zijn. En daar is traditie om tijdens ABBA-liedjes de broek uit te trekken in de feesttent. Hoor, ik weet eigenlijk niet of het nu bijvoorbeeld op kantoor ook zo is. Kijk maar goed om je heen. ABBA, gimme, gimme, gimme. En zometeen nog Lenny Kravitz. Dit is de Joe Singalong.

0: Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Nou, het is wel echt over nu wat betreft de Joe Singalong. Zometeen is Timor hier. Onder andere weer met een nieuwe editie van Mama Appelsap. De verkeerd verstaande songteksten komt weer voorbij zometeen. En je hoort deze. Van de Simple Minds. Veel plezier.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Yeah!
2: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
5: Je belt, mailt, deelt bestand.

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Dit is jou. Hey, goedemorgen. Tijd voor het nu.nl nieuws. Hier is Carné van der Brink.
10: Goedemorgen. Meer mensen worden misleid als ze hun huis willen verduurzamen. Dat zegt vereniging Eigen Huis. Zo gaat het niet altijd goed bij het verkopen van thuisbatterijen of warmtepompen. En dat zegt de vereniging bij RTL.
11: Er wordt snel om een handtekening gevraagd, zonder dat je goed kunt nadenken over welk product je koopt. Soms moet je ook een flinke aanbetaling doen. En als je er dan vanaf wil, dan ontstaan er vaak problemen.
10: Ook zouden er bedrijven zijn die doen alsof ze van de overheid of van een energieleverancier zijn. Er komt nu een meldpunt om alle problemen duidelijker in kaart te brengen. De helikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond. Al dagen woedt in het noorden van Limburg een grote natuurbrand. De heli's helpen mee om het te bestrijden, maar voor vandaag zou dat voorlopig niet nodig zijn. In totaal hebben ze al meer dan 1 miljoen liter water boven Limburg gedropt. Het blijft volgens de veiligheidsregio moeilijk in te schatten wanneer de brand onder controle is. De weersomstandigheden zouden wel redelijk gunstig zijn. Rijd je vanuit Frankrijk terug van vakantie en word je geflitst, dan is er een kans dat je er goed mee wegkomt. Want op steeds meer plekken doen ze het niet. 1 op de 5 flitspalen. Ze worden regelmatig gesloopt, dat schrijft het AD. In 10 jaar tijd werden er 50.000 kapotgeslagen, in brand gestoken of beklad. En veel Fransen voelen zich gebruikt als melkkoe. En daarom hebben ze het vaak gemunt op de flitspalen. En een frikandelletje uit de muur of een ijsje met disco-dip. Op steeds meer plekken kan je het halen. Er zijn namelijk steeds meer fastfood restaurants in ons land, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 20.000 waren het er begin dit jaar. Het gaat dus niet alleen om snackbars of pizzeria's, maar ook ijssalons en broodjeszaken. Het weer van Weerplaza, lokaal een bui, maar op de meeste plekken blijft het droog. Verder is zo'n 22 tot lokaal 28 graden.
9: En sta je in de file op de A2 op de randweg van Eindhoven richting het zuiden. Daar komt dat door een pechgeval, die wordt weggesleept. 30 minuten vertraging.
12: Dit is Joe met Timur Perlin.
9: Hey, daar gaan we met de lekkerste 70s, 80s en 90s voor jouw woensdag. Mr. Big komt eraan met Wild World en nog zoveel meer.

Je hoort ze en je zingt ze mee. Dit is Joe, goedemorgen, met de lekkerste dopamine-explosie van Fleetwood Mac zometeen. You can go your own way. Oh, de scheurkalender zit me alweer smachtend aan te kijken hier voor me. Wanneer we nou eindelijk weer een blaadje ervan aftrekken. Dat gaan we zo meteen doen, over 10 minuutjes. Ik ben benieuwd wat hij geeft vandaag.

5 augustus vandaag. De dag gaat door met een blaadje van de Joe Scheurkalender. Okay. En erop staat vandaag... Gamefabrikant Nintendo bestaat al sinds 1889. Nou, voordat ze in de jaren 80 Super Mario op de markt brachten... waren ze al bijna 100 jaar een fabrikant van ouderwetse speelkaarten. Nou, leuk feitje. Dank u wel, Scheurkalender. Lekker wakker worden, hè, vandaag. Het was wel warm, maar je weet, heel warm gaat het niet worden vandaag. Gewoon lekker. 22 tot

0: Earth, Wind & Fire. Dat vind ik zo heerlijk jaren 70 of misschien wel jaren 60 gehoord. De Boogie. Earth, Wind & Fire komt eraan. Boogie Wonderland. En deze.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa.
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
13: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
17: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
21: Fans van Voordeel.
12: toekomst. Die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
20: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
23: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
22: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
24: Dit is Joe met Timo Perlin.
0: Half 11 ligt rommel op de A2 in Limburg bij afslag 46. Richting het zuiden ben je 15 minuutjes langer onderweg.

Dit is Joe met Bruce Springsteen zometeen. En hey little girl, is your daddy home? Ik hoop het wel. En dit is dat liedje dat precies snapt, dit liedje, dat precies snapt hoe het voelt als je hoofd overloopt, maar je hart toch door wil.

0: eens zien bij Joe. Gisteren hadden we Joe-luisteraar Rob in Amersfoort. En die had een inzending voor Papa Appelsap. Dat is de rubriek met de verkeerd vertaalde songteksten. En hij had een Mama Appelsapje gehoord in een liedje van Kinderen voor Kinderen. Dat is dit liedje. En Rob dacht dat die kinderen tegenwoordig aan het zingen waren over wat hun bezighoudt op school. Rekenen, taal en natuurlijk het ADHD-middel Ritalin.
1: Ja, ik hoor, en dit kan ik de wereld niet onthouden, dit moeten ze weten. Ik hoor Ritalin, rekenen en taal.
0: Dit is zo 2026.
1: Ja, alles voor de cijfers.
0: Het is Ritalin, rekenen en taal.
2: Het is Ritalin, rekenen en taal.
0: Ja. Dat is toch echt, als iemand het even al zegt, dan hoor je het. Elke dag om 11:45, standaard hier bij Joe, de rubriek Papa

0: we gaan door. Stoppen is geen optie. Zometeen nog meer 70s, 80s en 90s hits. Met U2 en Neil Diamond. Nieuws van 11 uur komt eraan, Carné.
1: Ja, je zou denken dat we helemaal verpest zijn door alle schermen. Maar wat blijkt, we duiken steeds meer in boeken.
0: Hey.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: Studios Bijbel.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Yeah!
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
11: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Dit is jou. Goedemorgen, hier is Carné van der Brink met het nu.nl nieuws van 11 uur.
20: Goedemorgen.
16: voor de kust van Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen verdronken. De slachtoffers kwamen om het leven toen ze een kind probeerden te redden uit zee. Dat werd zojuist duidelijk. En vier de betrokkenen raakten ook in de problemen en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar wat er nou precies is gebeurd. In Rotterdam zijn gisteravond twee agenten gewond geraakt bij een aanhouding. De politie kwam af op een melding van overlast toen ze de verdachte wilden aanpakken. Verzette hij zich zo heftig dat ze zelfs een taser probeerde in te zetten, maar die wist hem ook niet te stoppen. De man is aangehouden en wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. We doen er in ons land nogal lang over om ons werk te komen. Blijkt het onderzoek waar de Telegraaf over schrijft. Gemiddeld zijn we er bijna een uur per dag mee bezig, met de fiets, auto of het openbaar vervoer. Als je naar andere landen in Europa kijkt, zijn ze alleen in België langer onderweg. En papieren boeken zijn populair. Vooral onder jongeren worden ze steeds meer verkocht, blijkt uit onderzoek. Daar zijn allerlei redenen voor. Zo zijn er steeds meer sterren, zoals acteurs en artiesten, die praten over de boeken die ze lezen. Ook willen mensen zo hun schermtijd verlagen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat we elkaar knapper vinden als we lezen. En nog het weer van Weerplaza, lokaal een bui. Met ook op de meeste plaatsen blijft het wel droog. En verder is zo'n 22 tot lokaal 28 graden.
20: Dankjewel, Kerne. Er zijn geen files op de weg, behalve die bij de grensovergangen. En heb je zelf iets opvallends gezien onderweg naar je bestemming? Laat het me dan weten. Stuur een foto of een tekstberichtje of een audioberichtje kan ook naar de studio. En dat doe je gratis met de Joe-app.
21: Dit is Joe met Timur Perlin.
20: Heb je de nieuwe film Odyssey al gezien? De hoofdrolspeler is Matt Damon en die heeft een favoriet karaoke liedje. Die hoor je over een kwartier. Ja!

0: Dit is Joe met de beste 70s, 80s en 90s. Ja. Heb jij de nieuwe film The Odyssey al gezien met Anne Hathaway en met Damon?
1: Ik niet.
0: Het duurt 3 uur, die film. Daar heb ik echt helemaal geen zin in. Maar ik zag wel dat Matt Damon, de hoofdrolspeler, een van de hoofdrolspelers, deze week zijn favoriete karaoke-nummer had geopenbaard. En die duurt gelukkig maar 3 minuten. Kijk eens. Sweet Caroline. Ja, dat is eigenlijk iedereen's favoriete karaoke-nummer, hè? Duurt korter dan de Odyssey, maar hij is net zo episch, hoor. Hier is Neil Diamond bij Joe.

0: Joe.
1: We zitten in augustus.
0: We zitten in augustus, ja. Dat is een verrassing.
1: De window gaat er weer bijna sluiten. Dus ik wil heel kort eventjes de grootste voetbaltransfers met je doornemen. Wat mij betreft is dat... heet van de naald. Matthew Collins heeft deze week getekend bij 1860 München. 1860 München is een middenmotor in de derde Bundesliga. Maar weet je wie dat is? Matthew Collins is de zoon van deze man. Phil Collins. Wat een familie. Profvoetballer. Profzanger. En dat allemaal binnen de vader en zoon. Dit is Another Day in Paradise. Phil Collins bij Joe. En zometeen hoor je Street Life.

0: 12 uur is het tijd voor de 80's lunch. 11:15, papa appelsap, de rubriek met de verkeerd verstaande songteksten. En zometeen al deze. Crowded House komt eraan, direct hierna.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers. En natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
16: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
17: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Dit is Joe met Timo Perlin.
4: 11:30, op de weg is het rustig. Op de radio wordt het zo meteen Even wachten. Peace. Good times with you. Met Never Ending Story.

binnenkort van Neverending Story. De legendarische film uit de jaren 80. Dit is Limaal bij Joe. Zometeen, tijd voor de verkeerd verstaande songteksten. Tijd voor papa appelsap. Nou, het is Joe luisteraar Rosanne. Die iets heeft gehoord in Tina Turner. Het is een mama appelsap met een piemel en met Tina Turner.

0: verkeerd verstaan en songteksten kwijt kunnen. Goedemorgen, Rosanne.
1: Goedemorgen, Timon.
0: Hoe zit je in de wedstrijd deze dag?
1: Ja, het is toch fantastisch weer. Lekker genieten. Dat gaat helemaal goed.
0: Nou, lekker. En papa appelsap is geen wedstrijd, hè? Want uiteindelijk winnen we allemaal.
1: Ja.
0: Dus ik ben heel benieuwd welk liedje je voor ons wil aanbrengen vandaag in deze rubriek.
1: Nou, Tina Turner met het fantastische nummer What's Love Got To Do With It.
0: Ja. Moeten we het even laten live voor de mensen, hè? Dat is dit liedje natuurlijk, de mensen. Ja, we kennen hem allemaal.
1: Ja, die kan je lekker meezingen.
0: Ja, maar waar moet ik naartoe scrollen en wat gaan we horen? Wat zingt Tina Turner volgens jou?
1: Nou, ik een beetje rond de minuut, vlak voor het refrein.
0: Ja.
1: Ja, dan hoor ik altijd een beetje een rare tekst.
0: Ja.
1: En dat is You Must Try To Ignore met een piemel in bed.
0: Sorry, You Must Try To Ignore met een piemel in bed?
1: Ja, ja.
0: Ik vind dat... Lijkt mij moeilijk te negeren, een piemel in bed. Zou ik moeilijk...
1: Nou, ik heb er wel last van, ja.
0: Ja, je hebt ook er last van. You must try to ignore met een piemel in bed. It's physical. It's wel physical.

geks hoort in een liedje. Maar misschien heb je het wel eens gewoon ergens in een reclame... dat je denkt, dit klopt niet helemaal wat ze hier zeggen. Dan heb je een mama appelsap ontdekt. En dan geef je haar een papa appelsap en dat kan op joe.nl.

0: Twenty, de 80s lunch met deze. En het nieuws komt eraan met Alain.
1: Ja, klanten van Albert Heijn zijn woedend nu je twee keer zo lang erover doet om koopzegel te sparen.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: Gemakkelijk retour.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.

0: krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, of jij even?
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Egbert Streekt. Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Dit is jou. 12 uur, nu.nl nieuws, Alain Altena. Goedemiddag.
13: Hij treedt toch nog niet op. Zanger Marco Borsato maakt volgend jaar niet zijn comeback. Dat heeft zijn management gezegd tegen het ANP. Gisteravond meldde de Telegraaf dat Borsato volgend jaar optreedt bij de Vrienden van Amstel Live en daarna nog solo-shows doet. Maar die berichten kloppen niet. Wel is bekend dat Borsato in november opnieuw naar de rechtbank moet. Er wordt zijn verzoek behandeld om de kosten van zijn strafzaak vergoed te krijgen van de staat. Afgelopen december werd de zanger vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. Voor de kust van Callantsoog in Noord-Holland zijn gisteren twee vrouwen verdronken. Ze kwamen om het leven toen ze een kind probeerden te redden uit zee. Een vierde betrokkene raakte ook in de problemen en is naar het ziekenhuis gebracht. Het kind kon worden gered. Premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam waarschuwen voor LHBTI-haat. Dat doen ze op een conferentie bij de World Pride. Ze richten zich onder meer op de opkomst van ultra-rechtse conservatieve groepen. Volgens Halsema zijn LHBTI'ers als eerste slachtoffer als intolerantie toeneemt. En klanten van Albert Heijn zijn woedend nu je twee keer zo lang erover doet om koopzegels te sparen. Gisteren maakte de supermarkt dat bekend en sindsdien regent het klachten op social media. Vanaf volgende maand krijg je pas een zegel per 2 euro aan boodschappen in plaats van bij 1 euro. Bij een vol spaarboekje krijg je wel nog steeds 3 euro cadeau, oftewel een rente van 6%. Het weer van Weerplaza, lokaal een bui, maar op de meeste plekken is het droog. Het is 22 tot lokaal 28 graden.
12: Op de weg gaat het allemaal prima, behalve een beetje in het gooien op de A1 Amersfoort richting Amsterdam-Amersfoort. Vanwege die wegwerkzaamheden zijn er nog tot ongeveer 16 augustus. Vertraging daar 10 minuutjes.
14: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
12: Wat zijn er toch weer een heerlijke liedjes vandaag. De beste 80's voor in je pauze. Starten in 3, 2, 1.
7: Joe! Time's big music. Dit is Joe!
12: Min 4. Oh ja.

0: leuke nummer hoor. Boystown Gang is bij Joe in de 80s lunch. Ik krijg een appje binnen van Kian is het, hè?
1: Hi, ik ben Kian. Hey. Ik ben onderweg in de auto met mijn vader lekker naar Callans Oog. En voor de Joe 80s lunch zou ik graag een View to a Kill van Duran Duran luisteren.
0: Goeie keuze, vriend. Goeie keuze. Geef me nog een minuutje of 6 ongeveer. Komt u voorbij in de 80s lunch bij Joe.

Duran Duran bij Joe. Dankjewel voor het verzoekje. Mirta, die vroeg Sade aan met Smooth Operator vanwege de sexy saxofoon. Snap ik helemaal. Ik ga hem nu erbij pakken uit de collectie. Wist je dat de uitvinder van de saxofoon, Adolf Sax, dat was een wandelende ramp als kind. Als kind viel hij ooit uit het raam. Als kind slikte hij een naald in. Hij heeft per ongeluk zwavelzuur gedronken omdat hij dacht dat het melk was. Hij is een keer de kachel gevallen en hij is bijna verdronken. En uiteindelijk, deze man bedenkt als hij volwassen is het meest sexy instrument ooit. De saxofoon. Bij Sade, bij Joe.

0: Dus heb je toch zin in vanavond? In het weekend? In zo'n feestje met van die gekleurde lampjes buiten 's avonds? En dan zo'n bandje? Sting and Love is a seventh wave. De ethisch lunch is nog lang niet voorbij. Zometeen Bonnie Tyler.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: Frisser tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Hey, zag je die flitser?
11: Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
11: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
12: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor €4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en

0: rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: Allianz Direct. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
3: Het is 1:30. We hebben een file op de A22 Beverwijk-Velsen. Voor Beverwijk 20 minuutjes.

0: de Joe 80's Lunch.
1: Vanavond begint weer een nieuw seizoen van NPO Onschatbare Waarden. Geweldig programma. Meest interessant aan het programma vind ik altijd die antieke experts die dan meedoen. Die dan met elkaar beginnen te onderhandelen over de prijs.
2: 1500.
3: Nee.
2: 2000.
3: Nee. Nee.
2: 2500.
3: Nee.
2: Ja.
1: Ja. Kun je zoveel van leren van dit. Moet je gewoon zeggen, ja. En als je ervan wat van wil leren, als je wil onderhandelen ergens een keer op Marktplaats of zo, een van de belangrijkste onderhandeltips is: vraag jezelf van tevoren af, wat doe ik als we er niet uitkomen? Wat is je alternatief? Hoe sterker jouw alternatief, hoe meer zelfvertrouwen je uitstralingskracht heeft bij de onderhandelingen.
4: Hoppakee.
1: Check het allemaal vanaf vandaag op NPO Start, vanavond op NPO TV. Van Onschatbare Waarden.

0: morgen tussen 12 en 1 is hij er weer. En we pakken de 70s en 90s zo meteen weer erbij. Ben, de volgende deze. Wat hebben ze gemist, de 70s, het afgelopen uur ook wel een beetje. Disco Inferno zo meteen naar het nieuws van 1 uur met Alain.
1: Ja, maar onze brandweer krijgt hulp uit het buitenland bij het bestrijden van een natuurbrand in Limburg.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
8: Welkom bij de Verfzaak.
7: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
0: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.

0: heleboel verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+. Let's
2: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Dit is 1 uur en de nu.nl nieuws krijg je van Alain Altena.
4: Goedemiddag.
5: Hulp uit België. De Belgische brandweer gaat meehelpen bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray in Limburg. En ook worden er vandaag speciale sproeisystemen geïnstalleerd om de grond in dat gebied nat te houden. De afgelopen dagen werden blushelikopters van Defensie ingezet om het vuur vanuit de lucht te bestrijden. Maar die zijn vandaag nog niet nodig geweest. De aanklacht tegen zedenverdachte Jan B. is uitgebreid naar in totaal 14 slachtoffers. Hij was eerder gemeenteraadslid in Almere en medewerker van een buitenschoolse opvang. De man wordt onder meer verdacht van seksuele handelingen bij kinderen en het maken van kinderporno. Jan B. gaat binnenkort voor onderzoek naar het Pieterbaancentrum. Dan een verdachte situatie op het vliegveld van de Duitse Leipzig. Bij een Oekraïens goederenvliegtuig is vannacht een drone met explosieven in beslag genomen. Vlak daarvoor botste een vrachtvliegtuig van bezorgdienst DHL met een onbekend object. En de politie onderzoekt nog of de gevonden drone te maken heeft met deze botsing. Ook de NAVO is op de hoogte van het incident. En zanger Marco Borsato moet in november opnieuw naar de rechtbank. Er wordt zijn verzoek behandeld om de kosten van zijn strafzaak vergoed te krijgen van de staat. Afgelopen december werd de zanger vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. En hij maakt in totaal een kleine 4 ton aan advocatenkosten. Verder is bekend dat Borsato volgend jaar niet zijn comeback maakt. Gisteravond meldde de Telegraaf dat hij zou gaan optreden in Ahoy, maar volgens zijn management klopt dat niet. Het weer van Weerplaza, lokaal een bui, maar op de meeste plekken is het droog. Het is 22 tot lokaal 28 graden.
3: Dankjewel, Alain. Verkeersinformatie dan bij Joe van Flitsmeister. Gaat om de A9, Amstelveen-Alkmaar, tussen Rotterpolderplein en Velsen. Wegwerkzaamheden, 20 minuten extra reistijd. Je wordt daar omgeleid.
6: Dit is Joe met Daniel Smulders.
3: En lekkere 70s, 80s, 90s, onvervaste disco van de Tramps hoor je. Na Brian Adams.

Oh, schatje, poets die discobolles even op. Gaan we er een feestje van maken met plateauzolen, wijde pijpen. Een soort definitie van disco, hè, de trams die je horen. Bij Joe natuurlijk. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Mijn naam is Daniel Smulders. Ik heb het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s voor je. Met The Scorpions, Wind of Change. Maar eerst Clarence Clemons en Jackson Browne. You're a friend of Joe.

We fluiten voor Taylor Dane. En een dik applaus ook vanuit de studio. Precies 4 jaar en een week geleden kreeg Taylor Dane te horen dat ze darmkanker heeft. En vandaag heeft ze het geweldige nieuws gedeeld dat ze helemaal schoon is. Mag gevierd worden, met muziek van haar natuurlijk. Tell It To My Heart, die grote hit uit de 80's van Taylor Dane hoor je. Nu bij Joe.

0: luisteren naar Joe. Altijd het lekkerste uit de jaren 70 en 80 en 90. Dus bijna 1:30. Zo tijd voor de Joe Hit Quiz. Je kunt de nieuwste editie van Hitster winnen. The Battle of the Generation.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Je krijgt dan een aantal fragmenten van liedjes. En aan jou is het dan om te zeggen, komen ze uit de 70s, de 80s of de 90s? Vind je het leuk om mee te spelen? Doe dan het volgende. Download de app van Joe. En als je die al hebt, open die dan. Je hebt zo'n mogelijkheid om een bericht te sturen. Toets daarin of deze track uit de 70s, 80s of 90s komt. Het gaat om Mariah. Was het nou 70s, 80s of 90s? Als je het goede antwoord nu via de app stuurt, ben je misschien zometeen wel een kandidaat.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving. Yeah!
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Goedemiddag, je luistert naar Joe. En we hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister. De volgende vertragingen zijn er. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar zit je op een kwartier extra reistijd. Dat geldt ook voor de A37, knooppunt Holsloot en Meppen. Vanaf Zwarte Meer naar de grens, 10 minuten.
7: Dit is Joe, met Daniel Smulders.
6: En Mariah Carey's I'll Be There. Zometeen naar Frankie Goes to Hollywood. Dit is Relax.

0: and I'll be there. Was het nou 70s, 80s of 90s? Robin, 70s, 80s of 90s?
1: Dit was een 90s hit.
0: Dit was 90s inderdaad. Maar origineel van The Jacksons.
1: En dan, dat weet ik nog niet.
0: Ja, dan gaat het nog verder terug.
2: De Joe Hit Quiz.
0: Wij hebben het wel een goede kandidaat voor de Hit Quiz. Robin Vrijns, je komt uit Osterholt. Je bent de magazijnmedewerker. Wat ligt er zo in het magazijn bij jou?
1: We zijn een detailhandel voor automotive parts.
0: Ah, oké. Okay. Dus als ik een nieuwe distributieriem nodig heb, dan kan het zomaar bij jou vandaan komen.
1: Ja, dat dan wel net niet, maar goed. Timingsetjes en zo.
0: Oh, dat. Ja, precies. Nou, oké. Okay. Ik snap een beetje wel wat je doet. Doe je dit al lang?
1: Nu al 4 jaar.
0: Oké, okay, en ben jij in je vrije tijd bekend met spelletjes Hitster die je met vrienden doet en zo?
1: Ja, ik heb er zelfs de bingo-versie van.
0: Oh, het lachen. Oh, het leuk. Nou, dan ben je misschien wel een goede kandidaat, want je krijgt zo 3 hits te horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen of het uit de 70s, 80s of 90s is. Heb je alles goed, dan win je. Fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, krijg je het spel Hitster Battle of the Generations. En daarbij kies je zelf in welk tijdsperk dat je speelt. Dus ik wens je alle succes van de wereld. Ben je er klaar voor?
1: Yes.
0: Oké, okay, daar gaan we met je allereerste fragment. 70s, 80s of 90s?

0: Supertramp, Logical Song.
1: Volgens mij komt deze, moet ik even niet helemaal zeker weten, komt deze uit 1970s.
0: 79, maar dit was echt op het randje, hoor. We gaan door naar de volgende. Waar komt deze vandaan? 70s, 80s of 90s?
1: De 90s, denk ik.
0: De 90s, nou hoef je niet te denken. Hartstikke goed. Gaan we door naar de volgende.
1: Moet ik even nadenken. Ik denk de 80's. Ik weet niet 100% zeker.
0: Belandde je de Tide is High precies op het randje, namelijk uit 1980.
1: Wauw!
0: Goed gedaan, Robin. Cranberries ervoor, Oh to My Family, 1995 had je ook goed. En Supertramp, Logical Song, dat was inderdaad op het randje. Dat was 1979. Hey, alle drie goed gefeliciteerd. Je wint de nieuwe Hitster editie Battle of the Generations.
1: Ja, dankjewel.
0: Heel veel plezier ermee. En dan wordt het gezellig met je vrienden weer eens even bij elkaar roepen om te gaan zitten.
1: Dat gaat zeker goed komen.
0: Ik heb er eentje uitgekozen om even nu te gaan draaien. Blandy, oké?
1: Mag van mij.
0: Blandy is top. The tide is high. Dankjewel, Robin. Fijne dag.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Morgen weer, hè, kun je meespelen met deze hit quiz. Blandy dus, 1990.

0: willen mensen dat te weinig doen. En nadenken. Aretha Franklin en Think by Joe. Maar soms moet je even je momentje pakken en toch even hulp zoeken om na te denken en een tip krijgen van een ander.
1: Welkom. Ontspan je schouders. Adem diep in.
0: Ja.
1: En besef,
0: ja,
1: als jouw werkdag van 9 tot 5 is,
0: ja,
1: maar je laptop staat om 10 uur 's avonds nog open,
0: ja,
1: dan ben je geen workaholic.
0: Nee.
1: Dan ben je gewoon een idioot.
0: Nou, heeft hij eigenlijk wel een beetje gelijk in ook, ja.

0: Thing Changes. We hebben het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Phil Collins met zijn beroemde drumsolo komt er zo meteen aan in die Air Tonight. We hebben Video Killed Radio Star van de Buggles. En we hebben het nieuws zo meteen met Alain. Goedemiddag, Alain.
1: Ja, goedemiddag. Opnieuw een demonstratie van boeren. En zo meteen hoor je waar.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
19: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus... zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
20: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
21: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
20: En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Dit is jou.
23: Het is 2 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Alain Altena.
1: Goedemiddag. Een nieuw boerenprotest. In Deurningen in Overijssel is een nieuw trekkerprotest aan de gang, vlakbij snelweg A1. Volgens de gemeente gaat het om zo'n 150 voertuigen. Boeren demonstreren op deze manier tegen de stikstofplannen van het kabinet. De brug over de A1 is geblokkeerd, maar op- en afritten van de snelweg zijn vooralsnog wel bereikbaar. De Belgische brandweer gaat meehelpen bij het blussen van de grote natuurbrand bij Venray in Limburg. Ook worden er vandaag speciale sproeisystemen geïnstalleerd om de grond in dat gebied nat te houden. De veiligheidsregio vertelt bij L1 wat er nog meer gebeurt.
24: We hebben op dit moment een aantal stoplijnen gerealiseerd. Dat betekent dat het gebied met de brand ingekaderd is. En die zijn we nu enorm aan het versterken, dat die brand niet over die stoplijnen heen gaat.
1: De afgelopen dagen werden blushelikopters van Defensie ingezet om het vuur vanuit de lucht te bestrijden, maar die zijn vandaag nog niet nodig geweest. In Oostenrijk is een Nederlandse toerist van 18 zwaar gewond geraakt bij een paragliding-ongeluk, meldt het AD. Kort na de start klapte zijn scherm in, waarna de jongen zo'n 200 meter naar beneden stortte. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet duidelijk. En sport, Wereldvoetbalbond FIFA houdt vandaag inderdaad een crisisoverleg in Marokko. Er wordt gesproken over de ophef rond topman Gianni Infantino en zijn omstreden plan. Hij wil de delen van het WK verkopen aan investeerders om zo miljarden op te halen. Maar na een storm van kritiek ging dat plan van tafel, maar sindsdien willen veel landen Infantino weg hebben. Onder andere ons land gaat niet meer op Infantino stemmen bij de FIFA-voorzittersverkiezing volgend jaar. Het weer van Weerplaza. Lokaal een bui, maar op de meeste plekken zijn er zon en wolken. Het is 22 tot lokaal 28 graden. En morgen hetzelfde weer als vandaag, maar dan iets koeler.
23: Dankjewel, Alain. Dan druk je nu de juiste knop in. En dan gaan we naar de verkeersinformatie bij Joe met de volgende meldingen. Die komen van Flitsmeister. Het gaat onder andere om de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen bruggen over het zijkanaal Sena-Velsen. Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid. 20 minuten extra reistijd. En ook de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Hou daar rekening met 15 minuten aan extra reistijd. Ik zei net, Phil Collins komt eraan met zijn iconische drumsolo. Kijk, bericht van Bart die zegt, ja, ik moet zo de auto uit, ik heb een afspraak, kunnen we die alvast eerder doen? Nou, ik vind het een gekke vraag, maar uw vraag wij regelen.
25: Dit is Joe, met Daniel Smulders.
23: Hele liedje hoor je ook, wil je de drumsolo nog een keer, dan heb je nog 3 minuten en 42 seconden.

Roots in de jaren 80, hè? Bang voor verandering. De Bakkelsong al, Video Killed the Radio Star. Inmiddels weten we dat radio nog springlevend is. Maar kijk eens wat er allemaal wel veranderd is. De Walkman met Spotify, de wegenkaart, Google Maps, de encyclopedie, Wikipedia, de videotheek, Netflix en een brief en een e-mail. En dat allemaal in de laatste 30 jaar. En nu vragen we ons af of AI straks de grote revolutie wordt. Nou, we hebben de rest ook overleefd, hè?

Ja, maar hoor je het ook? Alleen maar de allerbeste liedjes. Uit de jaren 70, 80 en 90. Dat is wat je krijgt als je luistert naar Joe. Mijn naam is Daniel Smulders. We hadden in de jaren 90 mooie zomers. Eentje daarvan bracht Extreme en More Than Words naar voren. Die ga je zo horen naar Boney M. Maar Baker.

0: Extreme More Than Words bij Joe. Met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Met Queen zometeen. Radio Gaga komt eraan. En een liedje over drie vogels, een zonnige dag en een boodschap die na bijna 50 jaar nog steeds werkt.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. Drie stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Hands van Voordeel.
1: Aldi.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met de

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
6: 3:30, dit is Joe en de verkeersinformatie van Flitsmeister. Een vertraging aan 9 Amstelveen Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Er zijn wegwerkzaamheden. Je wordt omgeleid daar, maar de vertraging is wel 20 minuten.
7: Dit is Joe met Daniel Smulders.
6: En Bob Marley en de Wailers. Three Little Birds komt eraan. Eerst hoor je Queen Radio

0: Omdat ik in de goede bui ben.
1: Waarom had Michael Jackson altijd moeite met verstoppertje?
2: Nou?
1: Omdat hij altijd zei, hihi, hier ben ik.
0: Ik vind hem helemaal niet leuk, John.
2: Ik heb wel een gelachen, hoor je. Door de dode, ja.

0: Veronica, iedere middag de 3 na 3 cryptische zin die de eerste drie liedjes na nieuws in zich heeft. Je mag meeraden over welke nummers het gaat. Na de paarse regen bleven alleen de woorden over ik zal overleven. Eeuwige roem met een shout-out op Joe als je de eerste bent met alle drie de juiste titels via de app van Joe. Ze komen alle drie direct na nieuws met Alain.
1: Ja, met zometeen een mogelijk datalek bij de Bijenkorf.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Vul je voorraad.

0: upgrade voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammas! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
4: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit is jouw 3 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Alain Altena.
7: Goedemiddag. Er zijn 2 jongeren opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. Een paar dagen eerder was daar ook al een ontploffing en de politie onderzoekt nu of er een verband is. De 2 verdachten zijn minderjarig en mogen alleen contact hebben met hun advocaat en hun ouders. Vanwege de zomervakantie was het kinderdagverblijf al gesloten. In Deurningen in Overijssel is een nieuw boerenprotest aan de gang vlakbij snelweg A1. Volgens de gemeente gaat het om zo'n 150 voertuigen. Boeren demonstreren daar tegen de stikstofplannen van het kabinet. De brug over de A1 is geblokkeerd, maar op- en afritten van de snelweg zijn vooralsnog wel bereikbaar. Een mogelijk datalek bij de Bijenkorf. Onbekenden zouden toegang hebben gekregen tot de persoonsgegevens van klanten. Ja, of en hoeveel gegevens zijn buitgemaakt, dat wordt volgens de warenhuisketen nog onderzocht. Door het incident duurt het bij de Bijenkorf nu langer om bestellingen, retouren en terugbetalingen te verwerken. En de droogte begint op steeds meer plekken in ons land een tol te eisen. Zo krijgt het openbaar groen in meerdere gemeenten in het westen van ons land voorlopig geen water meer. Het gaat onder andere om Den Haag, Delft en Schiedam. Alleen heel oude, monumentale bomen mogen nog water uit sloten en vijvers hebben. En de gemeente waarschuwen dat andere planten de droogte mogelijk niet overleven. Het weer van Weerplaza, ja, lokaal een bui, maar op de meeste plekken is het gewoon droog. Het is 22 tot lokaal 28 graden. En morgen hetzelfde weer als vandaag, maar dan iets koeler.
6: Dankjewel, Alain. Dan de verkeersinformatie bij Joe. Komt van Flitsmeister. De volgende vertragingen van een kwartier of langer. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 21 minuten. En de A50 Arnhem-Apeldoorn. Dus tussen Hoenderlo en Beekbergen. Ongeluk gebeurt daar. 5 kilometer file, maar de vertraging is 35 minuten.
8: Dit is Joe met Daniel Smulders.
6: En de 3 na 3 met Monique Schuller uit Spijkenisse.
9: Ja, goed hè. Ja. Eindelijk een keertje.
6: Wacht, ik zal de zin nog een keer doen. Na de paarse regen bleven alleen de woorden over ik zal overleven.
9: Nou, de eerste is Purple Rain, Prince. I will survive, Gloria Gaynor.
6: Yes.
9: En Words, F.R. David.
6: Ja, goed zo. Ze komen eraan. Dankjewel.
9: Hey, dankjewel.
6: Dag.
9: Doei.

Mr. Broken Wings bij Joe. Zeg even een business idee met je delen. Een restaurant waar je naakt kan eten. Wordt dat een succes, denk je? In Hollywood ziet niemand er winst in. Maar vandaag opent daar wel een restaurant waar je naakt kan dineren. En je gelooft het niet. De eerste 20 reserveringen voor vanavond zijn...

0: alleen maar lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Hoor je dat? Dit is Joe met Four Seasons. Frankie Valli en Oh What a Night. Ik heb zometeen een liedje dat klinkt als een liefdeslied, maar eigenlijk ook een nummer is over doorzetten. Want volgens deze band laat niemand zich tegenhouden.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5.

0: Happy Earth, happy you.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee, Plus.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
19: Je luistert, Joe. Dit is de verkeersinformatie. Flitsmeister heeft 1 vertraging. Opvallend, A50, Arnhem-Apeldoorn. Tussen Hoenderlo en Loenen zit je op 35 minuten aan extra reistijd.
20: Dit is Joe, met Daniel Smulders.
19: En UB40 komt er zo aan. Kingston Town, our starship. Nothing's gonna stop us now.

Abraham gaan ze zien. UB40 wordt 50 jaar. Gaan ze vieren volgend jaar. Doen ze in Australië. Daar zijn ze in de maand mei te vinden. Mocht je denken, ik vind het leuk om ze te zien voordat ze 50 worden. Kan nog, hè. Dinsdag 15 december. In Rotterdam Ahoy, Ali Campbell en UB40. Je luistert naar Joe. Altijd de lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. En je Supertramp? Tuurlijk! Logical Song komt eraan, maar eerst de föhn en de tanden. Oftewel, modern talking. You're my heart, you're my soul, bij

0: Supertramp en The Logical Song by Joe. Hoe was je vakantie?
1: Altijd kost het weer veel te veel geld. Hè?
0: Achteraf maak je de rekening op, zie je die afschrijvingen en denk je... oh ja, ik had het toch niet moeten gaan doen, daar gaan eten of dat truitje moeten kopen. Weet dat je 1000 piek kan winnen. Zometeen in de Alpha Battle kun je dat potje weer aanvullen om 4:15.

0: lekkerste liedjes uit de 70s, 80s, 90s. Zometeen in een lange rij met energievolle liedjes. Goed voor de 4 uur middagboost. Komt er direct aan na nieuws met Alain. Dag Alain.
1: Dag, ja, je hebt met zometeen goed nieuws over de natuurbrand in Limburg.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus.
13: Wauw.
12: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Goedemiddag, het is 4 uur. Het nieuws van nu.nl. Dit is Alain Altena.
1: Goedemiddag. Brandmeester. De brandweer heeft het vuur in het natuurgebied bij het Limburgse Venraai onder controle. De brand is nog niet geblust, maar blijft wel binnen de stoplijnen. De veiligheidsregio legt bij L1 uit wat het inhoudt.
19: Dat betekent dat het gebied met de brand ingekaderd is. En die zijn we nu enorm aan het versterken, dat die brand niet over die stoplijnen heen gaat.
1: Zeker 100 hectare, ongeveer tientallen voetbalvelden is afgebrand. Nou, zojuist wordt bekend dat er ook een grote brand woedt in de duinen bij Wassenaar. Details daar zijn nog niet over bekend. Om 16:30 meer hierover. De aanklacht tegen zedenverdachte Jan B. is uitgebreid naar in totaal 14 slachtoffers. Hij was eerder gemeenteraadslid in Almere en had ook nog andere banen, zegt deze verslaggever van AT5.
20: Jan B. werkt in Amsterdam als invalkracht op kinderdagverblijven en als begeleider van kwetsbare kinderen. En wordt onder meer verdacht van een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje.
1: Ook zou de man kinderporno hebben gemaakt. Jan B. gaat binnenkort voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Dan de verdachte situatie op het vliegveld van het Duitse Leipzig. Bij een Oekraïns goederenvliegtuig is vannacht een drone met explosieven in beslag genomen. En vlak daarvoor botste een vrachtvliegtuig van bezorgdienst DHL met een onbekend object. En de politie onderzoekt nog of de gevonden drone te maken heeft met deze botsing. En een frikandel uit de muur of een ijsje met discodip, op steeds meer plekken kan je dat halen. Er zijn namelijk steeds meer fastfoodrestaurants in ons land, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Begin het jaar waren het er 20.000. Het gaat dus niet alleen om snackbars of pizzeria's, maar ook om ijssalons en broodjeszaken. Het weer van Weerplaza, lokaal een bui, maar op de meeste plekken is het gewoon droog. 22 tot lokaal 28 graden. En morgen hetzelfde weer als vandaag, het wordt dan 20 tot 25 graden.
21: De Jo-verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment 7 files in Nederland, maar slechts 2 daarvan zijn langer dan 10 minuten. De eerste op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen Haarlem-Zuid en Velsen, 12 minuten door wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid. En er staat een file op de A12, Arnhem richting Oberhausen, tussen Ouddijk en Duitsland, een kwartier.
22: Dit is Jo met Jorien Renkema.
21: Ja, goedemiddag. Het is woensdag. Het is net 4 uur geweest, dus de week is officieel doormidden. We trappen hem af met de 4 uur middagboost. Een 30 minuten lang extra energie die zo uit je radio spuit. Al jouw favoriete liedjes die je mag aanvragen via de Jo-app. Ik kreeg een heel leuk bericht van Yvonne, dat was deze.
23: Ik zou wel heel graag voor de middagboost Kid de Veto willen horen van Bon Jovi. Want nu sta ik in de file, maar waarschijnlijk kom ik nog een keer in de file te staan. Groetjes van Yvonne.
21: Nou, dat is dus het idee van de 4 uur middagboost. Wat wil je horen en waarom? Laat het weten via de Jo-app en ik draai het met veel liefde en plezier voor je.

0: Dit is Joe. De 4 uur middagboost.
1: Voor de middagboost dan maar. Uit de 70s, 80s, 90s. Born to be alive van Patrick Hernandez. Dankjewel.

0: uur middagboost. En dan nu eentje. Die is speciaal voor Ricky, want die stuurde het volgende.
1: Goedemiddag Jorien. Ik zou graag de Boys of Summer van Don Henley willen horen. Altijd een heerlijk nummer, zo halverwege de dag. Hey, fijne uitzending. Dankjewel.
0: Het kan allemaal geregeld worden, Ricky. Het is 4:08. Ik kan me zo voorstellen dat je misschien wel een beetje extra energie kan gebruiken. Nou, that's where de 4 uur middagboost comes in. Tot 4:30, alles waar jij energie van krijgt. Dus wat wil je horen? Laat het weten via de

0: is een mooi verhaal deze. Tell Her About It van Billy Joel. Die draai ik voor Robin. Want Robin die appte. Zou je Tell Her About It kunnen draaien? Ik zit net op de wc en die melodie kwam in één keer in me op. Haha. Ja, ik vind het prima. Waar je het voor zint, maakt me niet zoveel uit. Maar alles wat je wil horen, mag je dus over de schutting gooien via de Joe-app. Dat deed ook Marcia. Die wil even wat extra volume.
1: Doe maar Iron Man.

0: MC Hammer, You Can't Touch This in een 4 uur middagboost. 5 minuten voor 4:30, zometeen om 4:45. Dan spelen we de Alpha Battle, een nieuwe ronde. Lieke staat nog steeds aan kop deze week met 7 goede antwoorden. En misschien gaat daar iemand zometeen overheen. Ook het nieuws komt eraan met Alain. Wat zit er zo meteen om 4:30 in?
1: Nou, papieren boeken, die maken een comeback. Er zijn meerdere redenen voor en die hoor je zo.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
7: Welkom bij de Verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en verdedig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
13: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
14: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Nu bij Dirk. Kerstbeken tafelzuren. €1,49. Dat is dan voordeel.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
16: Goedemiddag. Lokaal een bui vandaag, maar op de meeste plekken is het droog. Het is 22 tot 28 graden. Morgen hetzelfde weer als vandaag en dan wordt het zo'n 20 tot 25 graden. De Joe verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment 17 files in Nederland, waaronder een hele lange op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Een uur en 10 minuten vertraging heb je daar nu tussen Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost. Komt door wegwerkzaamheden. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 12 minuten vertraging. De A15 van Ridderkerk naar Gorkum tussen Ridderkerk-Zuid en Hendrik-Ido-Ambacht doe je er 10 minuten langer over. De A22 van Velsen naar Beverwijk. Daar een kwartier vertraging tussen Velsen en de Velsertunnel. De oprit is afgesloten door wegwerkzaamheden. En je wordt daar omgeleid. En tot slot de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en de brug over de Zuid-Willemsvaart heb je een kwartier vertraging door een defect voertuig. Mocht je ergens anders stilstaan, die file duurt niet langer dan 10 minuten. Dit is alleen maar het nieuws van 4:30. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Ik begin met een grote brand in de duinen van Wassenaar in Zuid-Holland. Op webcambeelden zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. Volgens Omroep West zijn tientallen brandweerlieden opgeroepen om het vuur te bestrijden. Het is nog onduidelijk hoe groot de brand precies is. Intussen is de brand in het natuurgebied in het Limburgse Venraai wel onder controle. Het zijn brandmeester is gegeven. En dus lijkt er ook licht aan het einde van de tunnel voor deze campinggasten die eerder deze week op stel en sprong weg moesten.
18: We hebben nog niks gehoord, we mogen nog niet terug. Heel erg. Want ik heb 2 honden en 2 katten. De honden heb ik naar de pension gebracht. En die katten die zijn er nog, dus is moeilijk.
17: Was te horen bij RTL Nieuws. Zeker 100 hectare, dus ongeveer tientallen voetbalvelden, is afgebrand. Klanten van Albert Heijn zijn woedend nu je twee keer zo lang erover doet om koopzegels te sparen. Gisteren maakte de supermarkt dat bekend en sindsdien regent het klachten op social media. Ja, vooral om de uitleg van de appie, die zegt namelijk dat de klant hierom vraagt. Maar op social media noemen mensen dat onzin, zij zien het als een verkapte bezuiniging. En papieren boeken zijn populair. Vooral onder jongeren worden ze weer steeds meer verkocht, blijkt uit onderzoek. Er zijn allerlei redenen voor. Zo zijn er steeds meer sterren, zoals acteurs en artiesten, die praten over de boeken die ze lezen. Ook willen mensen zo hun schermtijd verlagen. Ja, en daarnaast blijkt uit onderzoek dat we elkaar knapper vinden als we lezen.
16: Oh, en dan dus nog een beetje knapper als dat echt een fysiek boek is in plaats van een e-reader.
17: Dat blijkt in ieder geval, ja.
16: Nou, ik kan daar helemaal over meepraten. Ik ben ook zo. En ik heb ook, als ik bijvoorbeeld een boek heel mooi vind, dan wil ik het gewoon fysiek hebben. En dan wil ik het gewoon in de kast hebben staan. En dan wil ik het kunnen uitlenen aan iemand. En kunnen zeggen, hier, neem dit boek mee. Dit is een mooi boek. En ik heb een tijdje geleden heb ik van mijn vriend een e-reader gekregen. Spontaan cadeautje. Dus dat vond ik heel lief en leuk. Maar ik dacht tegelijkertijd ik wil eigenlijk geen e-reader.
17: Wat heb ik hier aan, dacht jij?
16: Ja. Nou ja, dus ik heb het wel geprobeerd. Ik heb volgens mij twee keer een boek gelezen van die e-reader. Maar dat is het toch niet voor mij. Ik wil gewoon iets in mijn hand houden. Dus ik begrijp dit helemaal.
17: Maar het is wel heel makkelijk, toch, zo'n e-reader. Je kan al die boeken erop zetten.
16: Ja. Maar de romantiek wint het dan toch bij mij.
17: Ik hoor het al, het is geen goed cadeau.
16: Nee.
19: Dit is Joe met Jorien Renkema.
16: Sorry, Bernard, als je luistert. Ik heb gedaan alsof ik er heel blij mee was.

Over 3 minuten spelen we hier op Joe een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Daarin aan jou de taak om in 30 seconden zoveel mogelijk associaties te koppelen aan een letter uit het alfabet. Sta je dan morgenmiddag bovenaan het klassement van de hele week, dan win je 1000 euro. En heb je minstens 10 goede antwoorden, dan heb ik nog een extra prijs voor je, namelijk een straat.

0: voor vijf. Precies tijd voor...
1: De Alpha Battle.
0: Dat is het spel dat Kai iedere dag speelt in de middagshow hier op Joe. En ook als Kai op vakantie is, de Alpha Battle dus niet op vakantie. En vandaag ga ik het spelen met Sander. Goeiedag, Sander.
2: Ja, goeiemiddag. Hoi.
0: Ik begreep dat jij over 2 weken lekker op vakantie gaat.
2: Ja, dat is goed. Ja.
0: Waar ga je naartoe?
2: We gaan eerst een week naar Frankrijk. En daarna nog een weekje naar Duitsland. Oh. Naar vlakbij Trier.
0: Ja. Oké, en ga je dan met de caravan of de camper? Of wat, hoe ga je?
2: Nee, we gaan met de auto. En de eerste week zitten we in een soort camping. Maar dan met veel voorzieningen. Vooral ook voor papa en mama.
0: Oh, ja, je gaat met de kinderen, hoor ik al.
2: Ja, met de 3 dames. Of 4 dames met mijn vrouw erbij.
0: Dus, ja. Leuk, ja. Zeg. Nou, heerlijk. Dan kan je wel 1000 euro zakgeld gebruiken.
2: Ja, zeker.
0: Want het vliegt er natuurlijk door met z'n vijven. Haal een paar ijsjes en ga ik hier uit eten en je bent er al bijna.
2: Nou, ik kan zeggen, tegenwoordig. Hè?
0: Ja, nou, we gaan kijken of het je 1000 euro gaat opleveren, deze Alpha Battle. Zoals gezegd is de nummer 1 in het klassement momenteel Nienke. Die had 7 goede antwoorden. Dus als je daar overheen komt en morgen gebeurt er ook niks geks meer, dan is die 1000 euro voor jou.
2: Ja, 7 is al wel
0: knap,
2: hè, prestatie.
0: Ja. Het is te doen, hoor, om daar overheen te komen.
2: Ja, dat zei je collega, dus ja. we gaan het in ieder geval proberen.
0: Het goede nieuws is dat je sowieso een staatslot krijgt van de staatsloterij, omdat je gewoon überhaupt meespeelt. En we gaan kijken hoe ver je nu gaat komen.
2: Nou, ik doe mijn best.
0: De klok van 30 seconden ga ik zo meteen starten. En ik ga je nu vertellen dat jouw letter waarmee je gaat spelen de letter F is.
2: Ja, oké.
0: Okay. Ja. Ja. Dan gaan we beginnen. En het eerste wat ik van je wil horen met een F is... een automerk.
2: Fiat.
0: Een liedje.
2: Forever Young.
0: Iets dat je kunt bakken.
2: Flappen.
0: Een Engels woord.
2: Fuck.
0: Een ijsmaak.
2: Fruit.
0: Een spel.
2: Fiets.
0: Een dier.
2: Fazant.
0: Iets dat je in een pretpark koopt.
2: Friet.
0: Friet, buiten de tijd, hè? Ja, buiten de tijd. Ik moet zeggen dat je wel best wel rustig bleef. Wat goed.
2: Jawel, hè?
0: Ja. En die fuck uit je tenen.
2: Ja. En, dan?
0: Weet je wat het grappig is, Sander? Wij oefenen ook altijd de Alpha Battle eventjes hier op de redactie voordat we de show ingaan. En hier had ook echt iedereen op de redactie zei ook bij een Engels woord fuck. Dus je bent niet de enige.
2: Ja, sorry dat daarvoor.
0: Nee, dat mag gewoon. We lopen er even doorheen. Automerk Fiat, een liedje Forever Young, iets dat je kunt bakken, flappen. Ja, er zijn mensen die appelflappen gewoon flappen noemen, dus dat rekenen we goed. Engels woord fuck, nou dat mogen duidelijk zijn. Een ijsmaak fruit, ja het is een beetje algemeen, maar de jury heeft het goed gerekend. Ja. Oh, dit is leuk. Een spel. Je zei fiets. Als een soort, ja, je dacht ik moet maar gewoon iets zeggen.
2: Ja.
0: Maar we hebben gekeken op spelletjes.nl. En daar staat een spelletje dat fiets heet. Dus we hebben het goed gerekend.
2: Ja.
0: Een dier, fazant. En nou ja, die friet in het pretpark, die was dan buiten de tijd. Komen we uit op 7 punten.
2: Nee joh. Oh, ja. Ja, ik ben niet gek.
0: Net zoveel als Nienke. Dus we hebben ook meteen even gekeken naar de tijd die jij erover hebt gedaan om tot die 7 antwoorden te komen. En daaruit blijkt dat jij sneller was dan Nienke. Nee, zij was namelijk op de zoomer met de 7 en jij, nou ja, daarnet daarvoor. Dus je staat op 1 in het klassement.
2: Ja, dat is echt vet.
0: Nou, dan wordt het morgen weer even spannend en dan gaan we het horen.
2: Ja, nou, geweldig.
0: Nou, voor nu bedankt Sander en we spreken elkaar morgen.
2: Ik wou zeggen, ik hoop dat we elkaar morgen weer spreken dan.

0: Show. In de middagshow, het is 4 minuten voor 5. Alleen, die praat ons zo meteen bij over het nieuws.
1: Ja,
0: en
1: zo...
0: wat zit erin? Dat had ik nog even vragen.
1: Ik was even te snel. Ja, zometeen het laatste nieuws over de brand in de duinen van Wassenaar.
2: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
7: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed.

0: Tour. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, oh, nee.
4: Maak er een potje van.

0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Dit is Goedemiddag, het is 5 uur. Het nieuws van nu.nl krijg je van Alain Altena.
7: Goedemiddag. Een hotel ontruimt. In de duinen bij Wassenaar in Zuid-Holland woedt daar een grote brand en tientallen brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Uit voorzorg is nu een hotel in de buurt ontruimd. Intussen is in het Limburgse Venray het zijn brandmeester gegeven. Toch is het nog onduidelijk wanneer mensen daar terug naar huis kunnen, zegt de veiligheidsregio bij de NOS.
8: Daar is de gemeente Venray volop mee bezig om te beoordelen, ook in samenwerking met de veiligheidsdiensten, van goh, wanneer kunnen de mensen terug.
7: Een gebied van tientallen voetbalvelden is daar afgebrand. Er zijn twee jongeren opgepakt na een explosie bij een dicht kinderdagverblijf in Amsterdam. Een paar dagen eerder was daar ook al een ontploffing en de politie onderzoekt nu of er een verband is. De twee verdachten zijn minderjarig en mogen alleen contact hebben met hun advocaat en hun ouders. Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn meerdere gewonden gevallen. Het zijn er 4, allemaal man. Een 47-jarige vrouw is opgepakt. Zij zou psychische problemen hebben. En we drinken met z'n allen meer Heineken bier. In de eerste helft van het jaar steeg zowel de omzet als de winst van het bedrijf. Komt vooral doordat er in Azië meer Heineken bier wordt gedronken. En dat is een meevaller, want de bierbrouwer heeft al langer moeite om de verkopen op peil te houden. Het weer van Weerplaza, droog met af en toe zon. Het is 22 tot 28 graden. En morgen hetzelfde weer als vandaag, het wordt dan 20 tot 25 graden.
6: De Joe verkeersinformatie door Flitsmeister. 16 files in Nederland, maar slechts 2 daarvan zijn langer dan een kwartier. Te beginnen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Haarlem-Zuid en Velsen heb je nog 20 minuten vertraging vanwege wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid. En een file op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en de brug over de Zuid-Willemsvaart een kwartier vanwege een defect voertuig.
9: Dit is Joe met Jorien Renkema.
6: Goedemiddag. Wet, wet, wet hoor je zo meteen hier. Love is all around. Na ABBA met Lay All Your Love on Me.

Daarvoor nog een hele leuke van ABBA. Lay all your love on me. Maakt het 11 minuten over 5. Met een beetje geluk zit je werk toch erop. Kippenvel krijgen van muziek. Dat vind ik een van de allerfijnste gevoelen die je kunt hebben. Dat je iets hoort en dat het dan meteen iets bij je losmaakt. Ik heb zelf een dochter van 3 en bij haar merk ik het al. Zij hoorde toevallig vanochtend een piano ballet in mineur op de radio. En dan vraagt ze aan mij, mama, is dit een zielig liedje? Dat voelt zij gewoon. En laatst had ik iets van de Rolling Stones aangezet in de auto. En dan ging ze er heel stoer bij kijken en zo op haar been tikken. En dat vind ik heel bijzonder. Dat muziek zelfs al bij een heel jong iemand al zoveel kan losmaken. Maar de allerlekkerste emotie, de allerlekkerste muziekkippenvel, is dat gevoel dat je de hele wereld denkt aan te kunnen door het horen van een liedje. Dat je van een bepaald gitaarriffje zo'n kriebel in je buik krijgt, dat je er meteen helemaal geïnspireerd en gemotiveerd raakt. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik dat gevoel als kind eens kreeg. Dat weet ik echt nog precies. Ik zat op mijn slaapkamer aan mijn bureautje. En toen kwam ineens een bepaald liedje op de radio voorbij, waarbij ik dacht, wow, dit is nou echt stoere muziek. En hoe geweldig dat ik dan nu als volwassene voor mijn werk dat gevoel hopelijk met jou kan delen aan de andere kant van de radio met precies datzelfde liedje. Het was deze van Sniff and the Tears, Driver's Seat. Dus ik zeg, doe je raampje omlaag in de auto, doe je arm eruit en zet hem heel hard. En dan rij je zo je vrije avond.

50 jaar zitten ze in het vak dit jaar. De Bellamy Brothers, die hoorde je op Joe met Let Your Love Flow. Dat was de grote doorbraak in 1976. En dat had eigenlijk iemand geschreven voor Neil Diamond. Maar je gelooft het niet, die wilden het niet hebben. Die zijn de, hoeft niet. En zo kregen de Bellamy Brothers het in de schoot geworpen. Nu op Joe, The Millennium Party Song from Hell. Dat zijn niet mijn woorden, maar dit is letterlijk wat Ricky Martin probeerde te schrijven in 1999.

0: party song from hell dus. Living La Vida Loca hoorde je van Ricky Martin. Zometeen na 5:30 spelen we de op maat gemaakte quiz. Dat is een spel die ik helemaal op maat voor jou zou kunnen maken over jouw favoriete band of artiest. Je mag daar dan straks een intro, een stukje songtekst en een outro van raden. Dus heb je een band of een artiest in gedachten waarvan je denkt, nou, daar kan ik echt, daar weet ik alles over. Laat het dan nu even weten via de Joe-app. Dan kan je misschien zometeen meespelen. Het nieuws komt er ook aan met Alain. Oh, je microfoon staat nog niet aan.
1: Ja, daar
0: hallo,
1: ben ik.
0: Daar ben je.
1: Hallo. Ja, ben je geflitst in Frankrijk, dan is de kans verrassend groot dat je geluk hebt.
2: Oh. Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Moelenmilk, the moo you can't resist.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Nu bij Dirk. Red Band Bytes. 99 cent. Ja, 99 cent.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Go's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
11: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen. Voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk. Voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
12: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
11: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
13: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Goedemiddag. Vanavond klaart het op. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En het wordt morgen zo'n 20 tot 25 graden. Iets koeler dan vandaag. De Joe Verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment 14 files in Nederland. Je hoort van mij de files met een vertraging van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A8 van Amsterdam naar Zaandam. 10 minuten vertraging tussen het Koenplein en Zaandam. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daar doe je er een kwartier langer over. Tussen Raasdorp en Velsen. Komt door wegwerkzaamheden. Je wordt omgeleid. En dan de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Daar staat een grensfile rondom Ouddijk. Zorgt voor 10 minuten vertraging. En de file op de A50 Eindhoven richting Os. Een defect voertuig zorgt voor een kwartier. Tussen de Koppenbergbrug en Sint-Oederode. Dit is Alain met het nieuws van 5:30. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. In Wassenaar in Zuid-Holland is een hotel ontruimd. En dat komt door een grote brand in de duinen vlakbij. Uit voorzorg zijn alle gasten geëvacueerd. Hoeveel dat er zijn is niet bekend. En ook is naar omwonenden een NL-alert verstuurd. Hoe groot de brand precies is, is nog niet duidelijk. Zanger Marco Borsato moet in november opnieuw naar de rechtbank. Er wordt zijn verzoek behandeld om de kosten van zijn strafzaak vergoed te krijgen van de staat. Afgelopen december werd de zanger vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. Hij maakt in totaal een kleine 4 ton aan advocatenkosten. En verder is bekend dat Borsato volgend jaar niet zijn comeback maakt. Gisteravond meldde de Telegraaf dat hij zou gaan optreden in Ahoy, zowel bij Vrienden van Amstel Live als soloconcerten. Maar volgens zijn management klopt dat niet. En rij je binnenkort in Frankrijk en mocht je dan geflitst worden, dan is er best een kans dat je daar goed mee wegkomt. Want 1 op de 5 flitspalen doen het daar niet. Ze worden regelmatig gesloopt, schrijft het AD. In 10 jaar tijd werden er 50.000 kapotgeslagen, in brand gestoken of beklad. Ja, veel Fransen voelen zich gebruikt als melkkoe. En daarom hebben ze het vaak gemunt op de flitspalen.
15: Ah, het klinkt bijna als een uitnodiging. Want blijkbaar loont het dus wel om een flitspaal te slopen.
16: Nou ja, ik wil niet zeggen dat je te hard moet rijden. Maar ja, je zou eigenlijk niet echt een boete kunnen krijgen als je dit zo hoort.
15: Nee, precies.
16: Hoort.
15: Maar goed, laat de flitspalen in Nederland alsjeblieft gewoon staan. Wij willen nergens toe oproepen.
16: Absoluut niet. Nee.
3: Dit is Joe met Jorien Renkema.

0: Dat vraag ik je deze hele zomer al in de middagshow van Joe. Want als je van iets of iemand heel erg fan bent, dan ben je de perfecte kandidaat voor...
1: De op maat gemaakte quiz.
0: Yvette, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Van wie ben jij fan?
2: Van de Golden Earring.
0: Hoe lang al?
2: Ja, eigenlijk al vanaf dat ik heel klein ben. Mijn moeder die was fan en ik ben daarmee opgegroeid.
0: Ah,
2: dus.
0: Wat leuk zeg. Dus bij jouw moeder is het gelukt om de liefde voor bepaalde muziek over te brengen op haar dochter?
2: Ja, zeker.
0: Daar ben ik toch mee bezig, maar dat lukt bij mij nog niet echt. Maar oké, bij jou dus wel. Dus nog steeds luister je samen, zeg je?
2: Ja, zeker.
0: Nou, wat leuk zeg. We gaan jouw kennis over de Golden Earring even op de proef stellen. Ik heb de quiz speciaal voor jou gemaakt vandaag. Ik ga je zo meteen een intro laten horen van een liedje van Golden Earring. Ik ga straks een songtekst voordragen. En de laatste vraag is een outro. Dat zijn de laatste seconden van een liedje van de Golden Earring. En aan jou dan de taak om de goede titel erbij te noemen.
2: Ik ben benieuwd.
0: Is je moeder ook... is je moeder er überhaupt nog? Misschien moet ik daar eens mee beginnen, die vraag.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Oké, en is ze in de buurt toevallig?
2: Nee, zij zit in haar eigen huis.
0: Oké, dus daar kan je niet helpen.
2: Nee, helaas.
0: Nou, dan moet je het echt helemaal zelf gaan doen. Nou, dan wens ik je heel veel succes. We gaan eens kijken hoe ver je komt met jouw kennis over de Golden Earring.
2: Dankjewel.
0: We gaan beginnen bij een begin, maar de eerste vraag is, welke is dit?
1: Intro.

0: Dit is Weekend Love.
1: Dat is helemaal goed. Ik dacht, we beginnen even met een niet heel voor de hand liggende.
0: Nee, maar het is wel een heel mooi nummer. Ik ben ook fan van George Kooijmans.
1: Dan is deze prachtig.
0: Zijn zangpartij is geweldig.
1: Nou, eerste punt is binnen. Dan gaan we nu over naar de...
2: songtekst.
1: En dat is... I could bet on New Year's Eve. He'd call me up at night. From the other side of the world. Ed was always there, alright.
0: Going to the run.
1: Jazeker.
3: I could bet on New Year's Eve. He called me up at night.
1: Ja, die New Year's Eve die gaf het meteen al weg volgens mij, hè?
0: Ja, daarom, nou, ik wist de tekst, maar ik moest eventjes doorzingen om te zeggen van...
1: Dat werkt vaak inderdaad, heel goed. Nou, dan de allerlaatste, als je deze ook goed hebt, en daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Dan heb je 3 punten en dan win je de hoofdprijzen. Joe Strandlaken. Welke van de Golden Earring eindigt zo?
2: Outro.

0: Ja, die is ook overduidelijk. Dat is Radar Love.
1: Natuurlijk! Ja, ik dacht, als je een spelletje maakt over de Golden Earring, dan kan Radar Love er eigenlijk niet in ontbreken, hè?
0: Nee, die moet er ook bij, ja.
1: Nou, gefeliciteerd. Je hebt bij deze bewezen dat je echt een gigantische fan bent van een Golden Earring. En je krijgt ook nog eens het Joe Strandlaken.
0: Dankjewel.
1: Hey, doe er goed aan je moeder.
0: Gebruik van maken.
1: Ja. En uiteraard ook de Golden Earring bij deze op de radio, speciaal voor jou.

intro dat Yvette helemaal goed had geraden. Radar Love van de Golden Earring. De op maat gemaakte quiz ging speciaal voor Yvette vandaag over de Golden Earring. Wil je het spelletje dat je net hoorde ook een keer spelen, maar dan over een band of artiest waar jij heel erg fan van bent? Dat kan geregeld worden voordat Joe Strandlaken. App het maar even naar de studio. Wat is jouw favoriete band of artiest?

0: En vertel, wat het is zo meteen in het nieuws van 6 uur.
1: Nou, de droogte begint op steeds meer plekken in ons land een tol te eisen.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
14: It's funny, because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
20: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
19: Cute.
20: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: hij anders doet.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Dit is jouw. Goedenavond, 6 uur, het nieuws van nu.nl. Dit is Alain Altena.
4: Goedenavond. Onder controle. De brand in de duinen bij Wassenaar in Zuid-Holland. Er zijn geen vlammen meer te zien en ook de meeste rook is weg. Wel wordt er nog altijd geblust. Uit voorzorg was een hotel ontruimd, maar deze mensen kunnen weer terug. En intussen is ook in de Limburgse Venray het zijn brandmeester gegeven voor de grote natuurbrand. Zo'n 300 gasten van een camping die geëvacueerd moesten worden, kunnen ook daar weer terug. De politie heeft een 18-jarige jongen uit Ede opgepakt voor terrorisme. Hij maakte foto's van een militaire oefening. Justitie vermoedt dat hij daarmee een aanslag voorbereidde, meldt de Telegraaf. Dankzij een tip van de Amerikaanse inlichtingendiensten kwam de jongen in beeld. Hij had jihadistisch materiaal op zijn telefoon en probeerde eerder ook naar IS in Syrië te reizen. Een mogelijk datalek bij de Bijenkorf. Onbekenden zouden toegang hebben gekregen tot de persoonsgegevens van klanten. Ja, of en hoeveel gegevens zijn buitgemaakt, dat wordt volgens de warehuisketen nog onderzocht. Door het incident duurt het bij de Bijenkorf nu langer om bestellingen, retouren en terugbetalingen te verwerken. En de droogte begint op steeds meer plekken in ons land een tol te eisen. Zo krijgt het openbaar groen in meerdere gemeenten in het westen van ons land voorlopig geen water meer. Het gaat onder andere om Den Haag, Delft en Schiedam. Alleen heel oude monumentale bomen mogen nog water uit sloten en vijvers hebben. En de gemeenten waarschuwen dat andere planten de droogte mogelijk niet overleven. Het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op. Uiteindelijk koelt het af naar zo'n 15 graden. En morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
3: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. 10 files staan er nog in Nederland. 3 daarvan zijn langer dan een kwartier. Te beginnen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Raasdorp en Velsen heb je een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen. 20 minuten tussen Oud-Dijk en Duitsland. En een file op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Er is een oprit afgesloten en dat zorgt voor 25 minuten vertraging tussen Beverwijk en Beverwijk.
5: Dit is Joe met Jorien Renkema.
3: Zometeen, working my way back to you. Meteen na The Police and Every Breath You Take.

middagshow van Joe. Die is deze zomer even zonder Kai, maar met mij, Jorien. Goedenavond. 9 minuten over 6 is het vandaag. Nou, niet vandaag, maar nu. Je hebt van die liedjes, die vind je zo goed dat je ze kan blijven luisteren. Je hele leven lang. Zo'n liedje dat je eigenlijk al opnieuw wil aanzetten op het moment dat hij is afgelopen. Nou, Per, dat is de mannelijke helft van Roxette, die had dat met dit liedje.

De band Dr. Feelgood en het liedje heet Roxette. Nou, die Perra was dus heel erg fan van dit nummer. En die had met zijn oude band een album, wat hij Roxette had genoemd. En toen hij eind jaren 80 een nieuwe band ging vormen met Marie, toen was de keuze snel gemaakt hoe die band moest gaan heten. Juist, Roxette. I see.

in het nieuws dat de film The Odyssey allemaal records verbreekt. Die film heeft honderden miljoenen dollars opgeleverd tot nu toe al. Er zijn ook allemaal randeffecten. Dat boek waar de film op gebaseerd is, dat wordt weer massaal verkocht wereldwijd. En ja, ik heb de film nog niet gezien, maar het schijnt opgenomen te zijn op een Italiaans eiland. En dat eiland krijgt ook te maken met een hele toerismegolf. En daar hebben mensen uitgerekend dat dat dan de komende jaren voor 500 miljoen aan omzet kan gaan zorgen op dat Italiaanse eilandje, omdat iedereen daar naartoe wil. Nou ja, The Odyssey is dus echt de filmhit van 2026. Naast ook nog Spider-Man, ook zo'n succes, een Toy Story. Maar in 1978 was er ook een gigantische filmhit die, nou, eigenlijk wel de wereld veranderde, kunnen we wel zeggen. Ik ben even gaan rekenen. Toen deze film in 1978 uitkwam, toen werd er in het eerste weekend al 9,8 miljoen dollar verdiend in de bioscopen in Amerika. Ik heb dat omgerekend naar het bedragen van nu en dan zou dat uitkomen op 45 miljoen dollar in 2026. Nou, 48 jaar later is die film nog steeds een absolute klassieker. En de muziek uit die film, nou, die is minstens zo legendarisch. Ik heb het natuurlijk over Grease, waarin Olivia Newton-John en John Travolta als twintiger en dertigers speelden dat ze tieners op de middelbare school waren. Maar iedereen die viel ervoor en trapte er gewoon in. Uit die film, Grease, is dit You're the One That I Want.

0: duidelijk al Roxette hier op Joe. Een van de allergrootste exportproducten van Zweden. Maar deze Mea, die komt ook uit Zweden. Zij had in 1998 een hele dikke hit wereldwijd met deze All About The Money. En daar zit nog een Zweeds linkje aan, dat nummer. Want een van de bandleden van die andere bekende Zweedse band, die werkte eraan mee. Namelijk Jonas Berggren van Ace of Base. Wat voor popmuziek er allemaal uit Zweden komt, ongelooflijk. Hebben we het nog niet eens over ABBA gehad. Het is iets voor 6:30. Zometeen praat Alain ons weer bij over het laatste nieuws.
1: Ja, even een frisse duik op Mallorca. Dan kan je onverwacht bezoek krijgen.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accupoor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen en twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. Aan de

0: 15 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En dan wordt het 20 tot ongeveer 25 graden. De Joe-verkeersinformatie dan door Flitsmeister. 7 files staan er nog in Nederland. Even kijken, ik ga je vertellen wat de files van 10 minuten of langer zijn. A8, Amsterdam naar Zaandam. Tussen Zaanstad Zuid en de brug over de Zaan nog een kwartier vertraging. Dan de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. 10 minuten tussen Rotterpolderplein en Velsen. Komt de wegwerkzaamheden. En nog een file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Een kwartiertje tussen Ouddijk en Duitsland. Dit is het nieuws van 6:30. Dit is alleen goedenavond.
1: Goedenavond. De politie heeft een 28-jarige man uit Ede opgepakt voor terrorisme. Hij maakte foto's van een militaire oefening. Justitie vermoedt dat hij daarmee een aanslag voorbereidde, meldt de Telegraaf. Dankzij een tip van de Amerikaanse inlichtingendiensten kwam de man in beeld. Hij had jihadistisch materiaal op zijn telefoon en probeerde eerder ook naar IS in Syrië te reizen. We vliegen deze zomer massaal met Ryanair. Vorige maand bereikte de vliegmaatschappij een nieuw record. Ruim 22 miljoen reizigers stapten aan boord. Dat is 7% meer dan een jaar geleden. Vooral vluchten naar Spanje, Portugal en Italië zijn populair. En gemeten aan passagiersaantallen is Ryanair de grootste maatschappij van Europa. En oppassen als je binnenkort naar het Spaanse eiland Mallorca gaat, of daar nu al bent. Op 2 populaire stranden in het zuidwesten zijn meerdere mensen gebeten door kleine vissen.
0: Ach nee.
1: Volgens experts in de Telegraaf gaat het vermoedelijk om de goudstreep zeebrasem. Ja, die heeft krachtige tandjes, kan tot 30 centimeter lang worden en is niet bepaald schuw. Ja, en de vis richt zich onder water vooral op stilstaande voeten en handen.
0: Oh nee.
1: Ja, is dit een kleine nachtmerrie?
0: Nou, ik vind vissen echt walgelijk. En dat gewoon het idee al dat je gewoon überhaupt wordt aangeraakt door een vis in het water vind ik al heel naar. Maar dat ze dus ook nog bijten. Nou echt, die zou met het water gewoon niet meer in kunnen slaan daar, als ik daar was op Mallorca.
1: Ja, waarom ze dit doen? Ze zouden meer honger hebben door het warme zeewater. Oh. En daardoor komen ze dus dichter bij het strand.
0: Oh ja, nou, ben je gewaarschuwd. Ja, ik zie een foto hier in mijn scherm. Het is op zich best een schattig visje, maar hij bijt. Dus de goudstreep zeebrasem in Mallorca, je bent gewaarschuwd.
2: Dit is Joe met Jorien Renkema.

0: Vento. Daarvoor nog Queen en I Want to Break Free. Iedere dag om kwart voor vijf spelen we hier de Alpha Battle op Joe. Ik kan me zo voorstellen dat je dat wel eens mist. Misschien zet je altijd pas na vijf de radio aan bijvoorbeeld. Nou, zet hem eens aan om kwart voor vijf. Of eigenlijk beter, zet hem gewoon de hele dag op Joe. Dan hoor je dus de Alpha Battle. Dat is een spel waarin je 30 seconden de tijd hebt om zoveel mogelijk associaties te maken met bepaalde categorieën. En dat doe je dan allemaal met dezelfde letter uit het alfabet. Nou, dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld als ik het zo uitleg, maar het is gewoon een heel makkelijk spelletje. Of althans, ja, makkelijk. Je moet er maar opkomen. Bijvoorbeeld, de letter F krijg je dan en dan moet je een dier noemen met een F. Nou, gelukkig kwam Sander vandaag met het woord fazant. Had ook Fred kunnen zeggen, of flamingo. Maar ja, je moet er maar net even opkomen. Nou, vanmiddag speelde dus Sander, zoals gezegd. En die had 7 goede antwoorden. En dat was er precies evenveel als Nienke afgelopen maandag. Maar gelukkig was Sander iets sneller. Komen we uit op 7 punten.
1: Nee joh. Oh, ja. Nou, ben niet gek.
0: Dus je staat op 1 in het klassement.
1: Ah, dat is echt zet.
0: Ja, en als Sander morgen nog steeds bovenaan het klassement staat, dan maken we 1000 euro naar hem over. Want iedere donderdag wordt hier dus de finale gespeeld van de Alpha Battle. Nou, en dat kwam wel goed uit voor zijn vakantie, vertelde Sander.
1: We gaan eerst een week naar Frankrijk. En ja, daarna nog een weekje naar Duitsland. Oh.
0: Nou, en misschien ken jij de Alpha Battle al een beetje en denk je, nou, 7 punten, ik kan dat beter. Je mag een kansje wagen. Morgenmiddag om 4:45 spelen we een nieuwe ronde. En dan maak je dus kans op 1000 euro. Ja.

0: op Joe.
1: Dus ik twijfel niet vaak over hoe ik een artiest moet uitspreken, maar hier had ik toch even een lichte twijfel.
2: Ik ga met je mee, het is Moyé.
1: Oké. Hey Guido.
2: Hallo,
1: Jorien. We spelen zo meteen Minute to Win It.
2: Zeker wel. Om 7:10 heb je 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En als je ze alle 5 binnentikt, dan win je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl.
1: We gaan vandaag spelen met Martijn. Dag Martijn.
3: Goedenavond.
4: Hallo.
1: Het is 7:05, dus ik denk dat we zo langzamerhand wel kunnen gaan vragen. Wat was het leukste van jouw dag vandaag?
3: Het leukste van de dag vandaag? Dat was dat we een pup hebben opgehaald vandaag.
1: Draag me weg.
3: Ja, die mogen we gaan opvoeden voor een hulphond.
1: Dat doen jullie dus?
3: Mijn vrouw, ja.
1: En wat voor hond is het?
3: Het is een golden doodle.
1: Och, enig. En die wordt dan getraind. En bij hulphonden denk ik al snel aan een blinde geleidehond. Maar dat is natuurlijk al lang niet meer wat de hulphonden allemaal kunnen. Dat is natuurlijk een heel breed spectrum.
3: Ja, deze die zijn in principe bedoeld voor mensen aan de rolstoel te helpen. Met allerlei huishoudelijke taken. Vaatwassen dicht doen, schoenen uittrekken, dat soort dingen. Of als PTSS, mensen met PTSS.
1: Oh.
3: Ja.
1: En hoe lang duurt zo'n opleiding dan? Hoe lang is deze hond bij jullie?
3: Die is een maand of 16 is die bij ons.
1: Oh jeetje, lang.
3: En en dan nemen we er ook weer afscheid van.
1: Dat lijkt me dat verschrikkelijk.
2: Ja, de hel. Ja, dan ben je net gewend aan zo'n beestje en dan is het zwaai.
3: Ja, maar... daarom hebben we dus nu weer een pup. Want we hebben er één, die is bijna klaar. Dus dan is de overgang...
1: Slim.
3: Dus dat makkelijker afscheid neemt.
1: En zo'n hulphond, die mag je natuurlijk nooit aaien. Dat heb ik altijd heel veel moeite mee. Want ik wil iedere hond die ik zie, wil ik aaien. Maar mag je de hond nu nog wel aaien, nu die in opleiding is?
3: Jazeker, maar dat ligt eraan als hij zijn werkjas aan heeft. Oh, waarop staat dat het een hulphond is. Ja. Dan mag je hem niet afleiden. Maar op het moment dat hij die uit heeft, dan is hij gewoon lekker aan het spelen. En dan mag hij knuffelen en aaien. Dus hij krijgt aaien genoeg.
1: Leuk. Laatste vraag nog over de hulphond. Hoe heet die?
3: We hebben nu een Borrie en de nieuwe die we gehaald hebben, die heet Shiro.
1: Shiro. Oké. Okay. Ja. En is dat ook de naam, is toch nog weer een vraag. Is dat ook de naam die de hond dan houdt? Of is dit een tijdelijke naam?
3: Ja. Nee hoor, die houdt hij. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, leuk. Ik kan er nog heel over doorpraten met je, Martijn. Maar dat gaan we niet doen. En zometeen Minute to Win It na 7:00. Wie mag zometeen jouw begrippen gaan omschrijven? Ik of Guido?
3: Ja, ik ga voor Guido.
2: Nou. Oh, spannend, Martijn. Leuk.
1: Tot zo.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
2: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
8: craving. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, €2,79.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Met Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Na het nieuws van 7 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
14: Goedenavond. De natuurbrand in Limburg is sinds vanmiddag onder controle en daarom wordt het treinverkeer morgen ook weer opgestart. Arriva zet vanaf morgenochtend weer treinen in tussen Venray en Boksmeer. Tot die tijd blijven er stopbussen rijden. De brandweer is wel nog bezig met nablussen en houdt daarbij ook nog rekening met mogelijke munitie uit de Tweede Wereldoorlog die daar kan liggen. De boeren die vanmiddag een weg blokkeerden bij het Overijsselse Deurningen komen daar waarschijnlijk mee weg. De kentekens van hun trekkers waren namelijk afgeplakt, dat meldt RTV Oost. Het boerenprotest gebeurde op een provinciale weg bij de A1 richting Enschede. Zo'n 150 boeren deden daaraan mee. Zij zijn het niet eens met de stikstofplannen van het kabinet. In het centrum van Londen is een steekpartij geweest. 4 mensen zijn daarbij gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De politie heeft een vrouw van 47 opgepakt. Zij wordt verdacht van wapenbezit en geweldpleging. Wat haar motief was, is nog niet duidelijk. En opletten als je binnenkort naar het Spaanse eiland Mallorca gaat, want verschillende mensen zijn daar gebeten door kleine vissen. Het gebeurde volgens de Telegraaf op 2 veelbezochte stranden. Vermoedelijk gaat het om de geelstreepzeebrasem. Die heeft krachtige tandjes, kan tot 30 centimeter lang worden en is niet bepaald schuw. De vis richt zich vooral op stilstaande voeten en handen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen veel zon met in het noorden kans op een bui en het wordt dan 19 tot 25 graden.
15: Dit is Joe met Guido Kuijn.
13: En een nieuwe ronde Minute to Win It. En de hits zijn de 70s, 80s en 90s van Anouk. Ook de Bee Gees. En dit is Whitney Houston.

0: Murray Head.
1: En One Night in Bangkok.
2: Minute to Win It.
0: Bij Joe met zo nog Anouk en ook de Bee Gees. Eerste nieuwe ronde Minute to Win It. Jorien.
3: Ha, Guido.
0: Ik hoop dat het vanavond goed gaat.
3: Ja, dat hoop ik ook. Ja. Ja, ik hoorde Martijn net zeggen dat hij met jou Minute to Win It wilde spelen. Toen dacht ik, nou, volgens mij heeft Martijn niet opgelet er eens voor week.
0: Ja, ik vind het heel lief van hem, maar ik heb het al 2 dagen achter elkaar volledig verkwanst. Maar Martijn, fijn dat je ook weer vanavond voor mij hebt gekozen. Dat ik weer een kans krijg.
4: 3 keer is scheepsrecht.
0: Hé, daar gaan we voor. 3 keer is scheepsrecht, Martijn. Dat is inderdaad, ik ga het vanavond nog in een tegeltje, op een tegeltje aan mijn muur hangen. Ja. Wat een goed idee. Martijn, je moet... als het lukt. Het is wel eens kijken hoe het gaat, Je moet zo binnen 1 minuut 5 begrippen raden. En heb je ze alle 5 goed, win je het Joe prijzenpakket. En dan dacht je erop uit van leukstetickets.nl. Je wilde dus met mij spelen. Jorien die gaat op de jurybank zitten.
3: Ja.
0: Jorien, denk met me mee.
3: Nou, ik ga je niet helpen als je dat bedoelt.
0: Sorry, nou ja.
3: Nee, dat zeker niet. Nee.
0: Ah, oké. Nou.
3: Ik moet wel vaak op mijn tong bijten hoor, bij jou. Dat ik denk, als je nou gewoon even dit zegt, Guido, dan ben je er. Maar ik ga niet helpen.
0: Oké, nou, als het nu niet lukt, hoor ik graag van de stuurlui aan wel hoe ik het wel
3: moet doen. Oh, dat is goed.
0: Oké, dat is goed. Tel maar af.
3: Ja, nou, dan gaan jullie. Martijn en Guido. 3, 2, 1.
0: Oké, Martijn, als je te zwaar bent, dan ga je op dieet om dit te doen.
4: Afvallen.
0: Ja, als je op de snelweg rijdt en dat wil je niet meer, dan pak je de...
4: De bus?
0: Nee. Je rijdt in je auto op de snelweg, maar dan zie je... Oh, ik ben er bijna, dus ik pak deze...
4: Afrit.
0: Ja, en dat noem je ook wel...
4: Afslag.
0: Ja, dit is rotzooi, wat je in de vuilnisbak gooit.
4: Afval.
0: Ja, dit is een poster in het Frans. Of iets wat je weg kan geven om iets te promoten.
4: Flyer,
0: ander woord voor flyer inderdaad zoek ik.
4: Ja, daar kom ik even niet op.
0: Oh nee. Oké, als je iets gaat printen, maak je van iets een...
4: Een afdruk.
0: Ja, een afdruk. En nu die laatste nog, een Frans woord voor een soort flyer, poster-achtig.
4: Geen idee.
3: Maar, Martijn, als ik dan zeg dat de begrippen waren afvallen, afslag, afdruk en afval, dan zeg jij die poster is een...
4: Affiche.
0: Ik mag niet zomaar de eerste paar woorden letters verraden natuurlijk van zo'n woord.
3: Dat doe je toch ook niet? Je zegt gewoon, we hebben de afvallen, wat de afslag, wat de afdruk en wat de afval. En een poster is een...
0: Ik weet niet of ik er als jury mee akkoord was gegaan.
3: Ja, nou ja.
0: Nou ja, ik
3: 3 keer is toch niet scheepsrecht.
0: Verdorie, Martijn.
4: Jammer, hè?
0: Nou, helaas. Ja, wel bedankt voor het meespelen en voor je vertrouwen in mij.
3: Ja, groetjes aan de hond, hè?
4: Ja, zal ik doen. Dank je wel.
0: Nou, hè. Morgen weer een ronde. Jezelf opgeven kan, maar wel voor eigen risico.

0: Good Heart bij Joe. En ben je een perfectionist of gooi je er wel eens een beetje met de pet naar? Dat je denkt, oh, die laatste paar details, wat maakt het uit? Nou, soms maakt het niks uit. Kun je alsnog groot succes hebben terwijl je alsnog de kantjes ervan af hebt gelopen. Het ultieme voorbeeld hoor je zo meteen hier bij Joe. Net als muziek van Cyndi Lauper, True Colors.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Müller Milk, the moo you can't resist.
10: Yeah! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
14: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Hey, ben je er weer?
10: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
9: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
10: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
9: Ja, lekker. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
11: strikt. De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
12: Dit is Joe met Guido Kuijn.
13: En als je er wel eens met de pet naar gooit, blijf luisteren, want ik ga je zo meteen het ultieme excuus.

bij Joe. Zo nog Frank Stallone, Far From Over. En ben jij een beetje een perfectionist? Of gooi je er vaak met de pet naar? Ja, dat met de pet naar gooien is helemaal niet zo erg hoor. Doe ik zelf ook wel eens dat ik denk, ja, het is wel prima zo. Laat maar gaan. Hebben ze ook bij dit liedje gedaan. Want, oh joh, september. Ja, was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar ja, ze moesten gaan opnemen, hadden nog geen tekst. Weet je wat, we doen gewoon oh joh. Jongens, we doen gewoon oh joh, ja. Hebben ze gewoon een hit gescoord. Luie honden.

En er zijn soms van die vragen waar je niet op voorbereid bent. Bijvoorbeeld, wat zou je doen als ik morgen 1000 euro naar je overmaak? 1000 euro, hè? Nu zeggen. Ja, ik zou het echt niet weten. 100 keer gaan tanken, of nou ja, 3 keer gaan tanken waarschijnlijk. Ja, of iets wat je zelf wil, hè? Morgen in de middagshow bij Jorien hier op Joe. Kans op 1000 euro in de Alpha Battle. 16:45 wordt er gespeeld.

0: bij Joe. If I could turn back time. Doet hij de beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo Fornam Blanc, What's Up, ook Miami Sound Machine en Conga. En ja, jouw favoriete liedje uit 1997. Tenminste, als je stemt op jouw favoriet in de app van Joe. Daar heb je de keuze uit twee van die liedjes die vandaag, maar dan in 97, in de top 40 stonden. Dat zometeen. Maar ook het nieuws met Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond, Guido. Ik vertel je zo waarom je misschien langer op je pakketje moet wachten.
2: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee, Plus.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
14: Was gewoon de strip.

0: Bijbels Bijbel.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Fans van waanzinnig voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Dit is jou. Met muziek van Miami Sound Machine Conga. Na het nieuws van 8 uur. Gelezen door Rebecca Looyen.
14: Goedenavond. Ook webshop bol.com heeft last van een datalek. Er zijn persoonsgegevens gestolen bij een logistieke partner van het bedrijf. Eerder was al bekend dat de Bijenkorf daar ook door geraakt is. Allebei de winkels hebben meteen ingegrepen. De webshops blijven online, maar er is iets minder voorraad en het kan ook iets langer duren voordat je pakket in huis is. De politie heeft een 28-jarige man uit Ede opgepakt voor terrorisme. Hij maakte foto's van een militaire oefening en justitie vermoedt dat hij daarmee een aanslag aan het voorbereiden was. Dat meldt de Telegraaf. De situatie kwam eerder dit jaar aan het licht dankzij een tip van de Amerikaanse inlichtingendiensten. De man had jihadistisch materiaal op zijn telefoon en probeerde eerder ook naar IS in Syrië te reizen. De natuurbrand in Limburg is sinds vanmiddag onder controle en daarom wordt het treinverkeer morgen ook weer opgestart. Arriva zet vanaf morgenochtend weer treinen in tussen Venray en Boksmeer. Tot die tijd blijven er stopbussen rijden. En een bijzondere actie dan nog vandaag in Zandpoort. Daar hebben honderden inwoners samen een enorme tiramisu gemaakt. Het eindresultaat was 300 meter lang en daar mag het hele dorp van mee eten, vertelt de initiatiefnemer bij Hart van Nederland.
15: Alle mensen die nu aan tafel zitten, die gaan het heerlijk met elkaar opeten. En de mensen die staan, die hebben ook een vorkje kunnen halen. Dus iedereen geniet van de tiramisu.
14: Het plan was eigenlijk om een nieuw wereldrecord neer te zetten, maar dat is niet gelukt. Die is kort geleden namelijk nog verbeterd. In Londen werd een tiramisu van bijna 450 meter lang gemaakt. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen veel zon met in het noorden kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 25 graden.
0: Dit is Joe met Guido Kuijn.
13: En de keuze uit twee liedjes uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1997. Kiezen doe je in de app van Joe. En dit is Miami Sound Machine. Joe!

0: Non-Blondes.
1: En what's up bij Joe? Goedenavond, Guido hier. Ik heb zo nog de Village People voor je met YMCA. Maar eerst even het nieuws van vandaag. Het is 5 augustus 2026. En vandaag hoorden we dat het gevaar in elke hoek kan schuilen. Overal op straat heb je de kans dat ze je pakken. Ik heb het over al die fastfoodrestaurants die ons land rijk is. Volgens het CBS is er weer een stijging geweest en zitten we nu op 20.000 snackbars, pizzeria's, ijssalons, broodjeszaken. Ach, geef eens je te doen zeg. Succes met het weerstaan van de verleiding. Misschien moeten we maar naar het buitenland met z'n allen. Ja, gaan we lekker op vakantie. Het is toch vakantietijd. Gaan we met z'n allen naar Frankrijk met een bloedgang. Maar als je daar geflitst wordt, is het natuurlijk een dure boete die je krijgt. Maar tegenwoordig is de kans dat je wegkomt met een boete in Frankrijk 1 op 5. Ja, want 1 op 5 van de flitspalen daar is kapot. Omdat ze vaak worden gesloopt. Ze worden kapot geslagen, in brand gestoken of beklad. Dat is al 50.000 keer gebeurd in de afgelopen 10 jaar. Omdat veel Fransen zich voelen gebruikt als melkkoe. En daarom hebben ze het vaak gemunt op de flitspalen. Dus ja, ga ik nu zeggen, geef gas in Frankrijk? Nee. Maar ik zeg ook zeker niet hou in.
2: Oh ja, die had je ook nog.
1: En hou je ook zeker niet in met stemmen, want ik heb 2 liedjes voor je klaarstaan uit de top 40 van vandaag, maar uit een eerder jaar. Aan jou de vraag, welke van de 2 wil je zo horen hier op Joe? Ik heb de top 40 van vandaag, 5 augustus, maar dan in 1997. En zeg het maar, wil je liever Will Smith met Man in Black? Zo'n Picture of You.

0: Robin Beck en First Time bij Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1997. En als je toen de tv aanzette, zag je dit.

0: krijg je nooit meer uit je hoofd. Hè. De Teletubbies waren in 1997 voor het eerst te zien op tv in Engeland. Maar niet veel later kwamen ze ook naar Nederland. En uiteindelijk zijn er meer dan 400 afleveringen gemaakt. In de top 40, vandaag, 5 augustus, maar dan in 1997, stonden deze twee liedjes. Will Smith en Men in Black. En Boyzone, Picture of You. En ik doe het niet graag, maar ik heb toch de controle uit handen gegeven. En wel aan jou. Welke van deze twee liedjes wil je liever horen hier op Joe? Will Smith, Men in Black of Boyzone, Picture of You? Er is druk gestemd in de app. Waarvoor dank. En de winnaar van vandaag is Will Smith.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: ja. Die had je ook nog voor vandaag. Will Smith en Men in Black. Morgen een nieuwe editie van Oh Ja, die had je ook nog. Dan heb je de keuze uit twee liedjes uit de top 40 van morgen. Maar dan in 1981. Zometeen muziek van Corona, The Rhythm of the Night. Ook Michael Jackson en Boston, More Than a Feeling.
1: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Moelenmilk, the moo you can't resist.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl. Yeah!
10: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou. Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis. Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
11: Welkom.

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we af alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Dit is Joe met Guido Kuijn.
13: En de King of Pop zometeen, Michael Jackson, ga je horen. Ook Corona, the rhythm of the night. Hier is Chicago. Dit is Hard to Say I'm Sorry.

0: and More Than a Feeling. Zo nog Corona, The Rhythm of the Night. Eerst ben ik even benieuwd naar je achternaam. Wat is jouw achternaam? Ja, roep maar. Die van mij is dus Kuin. Guido Kuin. En ik heb er helemaal niks aan.
1: Nee.
0: Nee, want ja, wat heb je nou aan de achternaam Kuin? Ja, rijmt op tuin. Punt. Ben er nog nooit een euro rijker van geworden. En dan denk ik wel eens, heette ik maar Jackson. Want de naam Jackson, ja, als je die hebt, dan is de rest van je leven voor je uitgestippeld. Je wordt beroemd, je hebt geld, je hebt alles voor elkaar. Ik noem hem Janet Jackson, natuurlijk Michael Jackson. Samuel L. Jackson hoort er ook bij. En we kunnen nu een nieuwe naam toevoegen aan het rijtje met beroemde Jacksons. Jafar Jackson, dat is het neefje van Michael. Die speelde ook Michael in de biopic over zijn leven. En die film gaat als een gek. En ja hoor, Jafar heeft een nieuwe film aangeboden gekregen samen met Will Smith. Waarschijnlijk binnenkort Will Jackson. Je hoort nu Michael bij Joe.

The Best bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En ik denk toch... Ja, Live, Laugh, Love. Live, Laugh, Love. Dat is toch wat de meeste mensen in Nederland wel ergens in hun huis hebben hangen. Aan een tegeltje, aan een schilderijtje, aan een hele wandschildering. Ik zelf heb dat niet. Ik heb een schilderij van een leeuwenkop en van een tijgerkop. Waanzinnig. Maar binnenkort kunnen we gaan kijken wat er bij David Bowie in zijn huis is. Ja. Mensen hebben zijn huis gekocht en volgend jaar gaat het open als museum. Zometeen alleen nog even zijn muziek. David, hoor je naar Peter Allen.

0: David Bowie bij Joe. En Let's Dance. De hits uit de 70s, 80s en 90s. Je hoort straks Earth and Fire met Weekend. Ook Lionel Richie komt eraan. En ik ga je vertellen. Ja, is eigenlijk maar het enige ding waar je beter in wordt met een slok op.
1: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, Luiers en Luierbroekjes. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
8: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Is binnen 3 minuten geregeld.
15: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Dit is jouw... Met Lionel Richie en hello naar nieuws van 9 uur. Gelezen door Rebecca Looijen.
17: Goedenavond. Premier Jette is vandaag op bezoek geweest in Venray. Hij heeft de hulpdiensten bedankt voor hun harde werk bij het bestrijden van de natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds vanmiddag onder controle. Wel is ongeveer 100 hectare natuur verloren gegaan. En dat is een flinke klap voor de natuurbeheerder daar.
18: De schade is natuurlijk enorm. Alle flora en fauna, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Voor alle zeldzame soorten, ook de zandhagedis. Ik moet daar niet aan denken.
17: Dat zei hij bij L1. In Oostenrijk is een Nederlandse toerist van 18 zwaar gewond geraakt tijdens het paragliden, dat meldt het AD. Het ging vrijwel meteen mis, vlak na de start klapte zijn scherm in en daarna is de jongen 200 meter naar beneden gevallen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Er is meer bekend over de steekpartij in het centrum van Londen. 4 mannen raakten daarbij gewond, maar niemand is er slecht aan toe. 2 slachtoffers zijn inmiddels alweer uit het ziekenhuis. De dader is een vrouw van 47. Zij stak vanmiddag met een schaar in op voorbijgangers. De politie vermoedt dat ze last heeft van psychische problemen. En we vliegen deze zomer massaal met Ryanair. Vorige maand bereikten zij een nieuw record. Ruim 22 miljoen reizigers stapten aan boord. Dat is 7% meer dan een jaar geleden. Het maakt Ryanair qua passagiersaantallen nu de grootste vliegmaatschappij van Europa. Vooral vluchten naar Spanje, Portugal en Italië zijn populair. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 16. Morgen veel zon met in het noorden kans op een bui. En het wordt dan 19 tot 25 graden.
19: Dit is Joe met Guido Kuijn.
16: En spreek je beter Engels met een slok op? Nou, ik drink er een paar, ga je het zo meteen horen. In de tussentijd Ultravox naar Lionel Richie. Ja!

Dancing with Tears in My Eyes bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En ja, ik vind het toch soms wel lastig hoor, dat al die titels van die hits, de 70s, 80s en 90s, vaak in het Engels zijn. Maar misschien moet ik dan voortaan met een slok op hier gaan zitten. Ja, want het onderzoek blijkt dat één drankje helpt om beter Engels te spreken. Maar één drankje, want anders klinkt het als... Very English meteen.

Time Stood Still bij Joe. Met zometeen nog Bill Withers, Ain't No Sunshine. En een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Het gaat best lekker deze week. Maandag 50 euro, gisteren 90 euro weggegeven aan Marieke. Die het gaat gebruiken bij haar familieuitje. Maar er kan 100 euro uit. Over een paar minuten geef je op voor een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Download nu alvast de app van Joe. Vertel ik je zometeen alles over hoe je opgeeft. Eerst Paul Young, dit is

0: bij Joe, Sint Elmo's Fire. Zometeen die muziek van Kaoma, Lambada en ook Shanice komt eraan met I Love Your Smile. Maar eerst eens even kijken of je zin hebt om 100 euro te verdienen. 100 euro valt er weer weg te geven in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Als je mee wilt spelen en kans wil maken op dat geld, pak de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Wie schilderde het beroemde plafond van de Sixtijnse kapel? Dus wie schilderde het plafond van de Sixtijnse kapel? Weet je wel, daar in Rome. Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je zo kans op 100 euro.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Van school

0: of doneer.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
5: laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank.

0: tour.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar 4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Dit is Joe met Guido Kuijn.
6: En wie schilderde het beroemde plafond van de Sixtijnse kapel? Als je dat weet, stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro in de 10 voor 10. Zometeen, Shanice.

0: En I Love Your Smile bij Joe met zo nog Bonnie Tyler.
1: De 10 voor 10.
0: En een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Zometeen kans op 100 euro. En wie weet gaan ze wel naar Dieneke. Hallo Dieneke.
2: Hey, goedenavond Guido.
0: Hallo. Lekkage.
2: Lekker. Ja, niet bij mij. Bij mijn dochter.
0: Oh, ja, laat dan maar. Ja. Nee, dat is natuurlijk vervelend. Waar woont jouw dochter dan? Of hoe zit dat?
2: Mijn dochter die is in december uit huis gegaan. Hartstikke leuk huisje ingericht. Mm-hmm. En nu bleek dus, ze hebben allemaal nieuwe keukens geplaatst. En nu is er dus wat in de keuken, ja, dat is allemaal niet goed gegaan. Dus dat is gaan lekken. En haar hele laminaatvloer is aan, je weet wel.
0: Oh, nee. Alles aan isolementen.
2: Ja, dus dat.
0: Oh, maar dat is vreselijk. Maar
2: ja.
0: Hoe kan dit nou gaan lekken dan?
2: Ja, ze hebben het niet te strak aangesloten op de een of andere manier. Dus, ja. En dat gaat er dan bij langs en weet ik wat. En dat duurt een poosje en dan komt de vloer lekker omhoog.
0: Ja, och. En nu moet dus overal de vloer worden vervangen? Of een klein stukje?
2: Nu moet in de hele kamerkeuken de vloer vervangen worden.
0: Oh, ja, dat is echt ellende met een hoofdletter E.
2: Ja, ja, absoluut.
0: Och, oké. Dus als je zo geld vindt in de 10 voor 10... gaat het naar de kosten voor jouw dochter, haar vloer?
2: Dat klopt helemaal, want de verzekering laat nog steeds erg lang op zich wachten. Dus we gaan dat doen.
0: Ja. Oh, hoezo? Schiet gewoon op, maak gewoon over.
2: Ja, vind ik ook, maar zo werkt het niet.
0: Ze weten het blijkbaar niet bij de verzekering. Nee. Ja, maar goed dat wij er niet werken.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Weet je al wat het gaat kosten, die hele nieuwe vloer?
2: Ik heb echt geen idee, maar het zal toch wel weer rond de 800 euro zijn ondertussen. Hè? Want ik noem, het is alles. Hè? Dus er moet nog een stukje muur weer opnieuw geverfd worden, want die is in de muur getrokken. Dus,
0: wat een ellende. Ja. Oké. Ik hoop dat je zo meteen een mooie startbedrag bij elkaar spaart dan om aan je dochter over te maken voor die vloer. Oh, wat een ellende.
2: Dat hoop ik ook.
0: Goed, we spreken elkaar zo meteen, spelen we een nieuwe ronde van de 10 voor 10.
2: Ja.

0: Thing bij Joe. Met zo nog No Doubt en Don't Speak.
1: De 10 voor 10.
0: Direct na een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Nu speel ik vanavond met Dieneke. En heel nobel, zij zamelt geen geld in voor zichzelf in de 10 voor 10. Maar voor haar dochter, die heeft namelijk een lekkage gehad in de keuken. En dat gaat weer honderden euro's kosten voordat het een keer is gefixt. Maar ja, dan is 100 euro een mooi begin, toch Dieneke?
2: Absoluut, daar gaan we voor.
0: Zo, heel goed. Kijk, dat is de spirit die ik wilde horen. Eens even kijken hoe je het gaat doen in de 10 voor 10. Je krijgt erin 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een soort vloer, noem ik echt een soort vloer. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Helemaal goed.
0: Heel
2: ik
0: mooi.
2: Snap het.
0: Fijn. Dan kunnen wij gaan beginnen met vraag 1. Dieneke, wie schilderde het beroemde plafond van de Sixtijnse kapel?
2: Michelangelo.
0: Ja, dat had je al goed beantwoord in de app van Joe en het levert jou nu een tientje op. Vraag 2. Deze maand begint op NPO 1 de nieuwe spelshow Wolven. Op welk populair gezelschapsspel is dit programma gebaseerd?
2: Scrabble?
0: Oh, Scrabble. Net binnen de tijd, maar ook net fout.
2: Ja.
0: De weerwolven van Wakkerdam.
2: Oké, nou dat ken ik dus absoluut niet.
0: Nou, ga je heel goed leren kennen als je het programma gaat kijken. Je blijft staan op een tientje. Vraag 3. Van welke bekende band was Gwen Stefani voordat ze solo ging de zangeres?
2: Oh shit, dat weet ik. Maar...
0: Ja, zeg het maar.
2: Niet.
0: Oh, wat jammer, daar ging de tijd al.
2: Ja.
0: Ik zocht naar No Doubt.
2: Ja, dat bedoel ik, ja.
0: En die ga je zo horen met Don't Speak.
2: Ja, de geweldige zanger is.
0: Dat klopt. Nou, fijn dat we er zo gaan horen. Maar ja, het zorgt er wel voor dat jij nu je geld kwijt bent. En we gaan met 0 euro op de klok verder met vraag 4. Met hoeveel dobbelstenen speel je het dobbelspel Yahtzee?
2: 5.
0: Kijk, dat is weer goed. Je staat er op een tientje. Vraag 5. Vraag 5. Hoeveel ribben heeft een mens normaal gesproken?
2: Wow. Ja, dat is lekker. Een stuk of 26, weet ik het.
0: Oh, heel dichtbij. 24.
2: Ja, bijna.
0: 12 paar ribben. Ja, ik vond het wel knap dat je redelijk in de buurt zat. Je blijft staan op een tientje. Vraag 6. Eind augustus wordt de laatste keer de Formule 1 Grand Prix van Nederland verreden. Waarna het circuit van de kalender verdwijnt. In welke
2: Zandvoort.
0: Ja, inderdaad. Mijn vraag was, in welke badplaats ligt dat circuit? Zandvoort is goed en jij staat op 20 euro. Vraag 7. Deze maand verschijnt op Netflix een nieuw seizoen van de Vlaamse tienerserie over rijke jongeren aan de kust. Hoe heet deze serie?
2: Oh, ik heb er wat over gehoord, maar nu weet ik het niet. Dus ik ga maar zeggen, Me and I.
0: Me and I, geweldige naam voor de serie, maar inderdaad niet de naam die ik zocht.
2: Nee.
0: Knokken of...
2: Ja, dat was hem.
0: Over de badplaats knokken. Ja. En daar staan op 20 euro. Vraag 8. Welke Japanse vechtsport betekent de zachte weg en kent de gekleurde banden?
2: Judo?
0: Judo, ja, dat is goed. 30 euro. Vraag 9. In welke film uit 1982 helpt een jongen een gestrand buitenaards wezen om naar huis te bellen?
2: E.T.
0: Phone home. Je staat op 40 euro. Laatste vraag, Dieneke. Ik denk dat je deze wel weet. Wat is de hoofdstad van België?
2: Nou, ik denk toch echt Brussel.
0: Nou, dat denk ik ook, ja. Nou, prima gedaan hoor. 50 euro mag ik naar je overmaken.
2: Och, top, geweldig.
0: Kijk, lekker. Dat is een mooi begin voor de vloer van je dochter. En dan hoop ik dat ze snel ook wat geld krijgt van de verzekering. En dan
2: dat
0: komt
2: hoop
0: het
2: ook.
0: Allemaal weer goed.
2: Hey, geweldig. Dankjewel.
0: Het is net een sprookje. Nog even toch die vraag 3. Van welke bekende band was Gwen Stefani nou de zangeres voordat ze solo ging?
2: Ja, No Doubt.
0: No Doubt, No Doubt. Ga je nooit meer vergeten. Nou, goed luisteren.
2: Nooit, ik heb het pas geleden nog met mijn man over gehad, dus ik vergeet nooit weer.
0: Vergeet je nooit meer. Ik ga eraan zitten.
2: Top, geweldig. Dankjewel.

0: No Doubt and Don't Speak bij Joe. Zometeen nog R.E.M. Losing My Religion, ook Youth Corporation, Rock the Boat en U2, Sunday Bloody Sunday.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. Bij

0: elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
3: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond. De politie heeft een man van 31 opgepakt. Die zou vorige week een vrouw mishandeld hebben toen ze wilde gaan suppen in Haarlem. Ze hield er een blauw oog aan over en verwondingen aan haar mond. De verdachte zou die dag ook nog een oudere man hebben aangevallen. Premier Jette is vandaag op bezoek geweest in Venray. Hij heeft de hulpdiensten bedankt voor hun harde werk bij het bestrijden van de natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds vanmiddag onder controle. Wel is ongeveer 100 hectare natuur verloren gegaan. Iran heeft een overeenkomst met Oman over de vaarroutes door de Straat van Hormuz. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. Toch betekent dat niet meteen dat het er nu weer helemaal veilig is om doorheen te varen. Daarvoor komen de landen later nog met een gezamenlijke verklaring. En op de luchthaven van Maastricht krijgt het bagagepersoneel wel heel bijzondere werkkleding. Ze kunnen daar een robotpak aantrekken om te helpen met tillen. En dat helpt, het scheelt zo'n 38 kilo per beweging. En daardoor gaan mensen een stuk gelukkiger naar huis, vertelt deze manager bij RTL Nieuws.
6: Stuk opgewekter, vrolijker, meer energiek. En dat is ook belangrijk natuurlijk, want deze moet je nog wat kunnen doen natuurlijk.
5: Klinkt als een uitkomst, maar vakbond FNV is nog kritisch, want volgens hen is het nog niet duidelijk wat dit op de lange termijn met je lichaam doet. Ze vrezen ook dat mensen zojuist meer gaan tillen dan de bedoeling is. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af naar een graad of 16. Morgen veel zon met in het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 25 graden.
4: Dit is de avond van Joe.

0: Pot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
5: Let's go.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Welkom bij de
4: of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk.

0: zomervakantie, Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
1: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
0: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
16: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
17: Goedenavond. De noodverordening in Venray blijft nog zeker tot morgenochtend 10 uur van kracht. De natuurbrand daar is sinds vanmiddag onder controle, maar de brandweer is nog wel druk met blussen. Daarom blijft het gebied verboden terrein voor iedereen die er niks te zoeken heeft. De gemeente wil hulpdiensten zo voldoende ruimte geven om hun werk goed te kunnen doen. De politie heeft een man van 31 opgepakt. Die zou vorige week een vrouw mishandeld hebben toen ze wilde gaan suppen in Haarlem. Ze hield er een blauw oog aan over en verwondingen aan haar mond. De verdachte zou die dag ook nog een oudere man hebben aangevallen. Het is nog onduidelijk of Gianni Infantino aanblijft als baas van de FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko. Dat overleg is inmiddels afgelopen. Er zijn alleen nog geen mededelingen gedaan over wat daar precies besproken is. Infantino ligt al weken onder vuur vanwege zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. En oppassen als je binnenkort naar het Spaanse eiland Mallorca gaat, want verschillende mensen zijn daar gebeten door kleine vissen. Het gebeurde volgens de Telegraaf op 2 veelbezochte stranden. Vermoedelijk gaat het om de geelstreepzeebrasem. Die heeft krachtige tandjes, kan tot 30 centimeter lang worden en is niet bepaald schuw. De vis richt zich vooral op stilstaande voeten en handen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 16. Morgen veel zon met in het noorden kans op een bui en het wordt dan 19 tot 25 graden.
16: Dit is de avond van Joe.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AHA Borrelhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AHA Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV. Voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog geen euro, slechts 95 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Dit is
7: het nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht. Gianni Infantino stapt niet op als baas van Wereldvoetbalbond FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko, die hem unaniem steunt. Er is al wekenlang kritiek op Infantino vanwege zijn plannen om aandelen te verkopen voor het WK voetbal, ook al had hij die plannen alweer ingetrokken. In Apeldoorn is een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1, waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot stil was gevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. En bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daarom met spoed camera's laten neerzetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Goedenacht, dit is Joe.

0: van 1 uur.
1: Goedenacht. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstaande ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. Als het aan een groep wetenschappers ligt, kan de accijns op benzine nog een stuk verder omhoog, meldt de Telegraaf. Van het geld dat dat oplevert, kunnen mensen met een laag inkomen een elektrische auto leasen, zodat die niet geraakt worden door de dure brandstof. In Frankrijk bestaat zo'n systeem al. En een enorme stunt op het tennistoernooi van Montreal. Tellen Griekspoor versloeg daar in 3 sets Alexander Zverev, de nummer 1 van de wereld. Griekspoor is daarmee door naar de derde ronde van het toernooi en moet het daar opnemen tegen de Hongaar Marozan of de Italiaan Arnaldi. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goedenacht. De laatste brandhaarden van de bosbrand in Veenraai zijn onder controle, zegt de veiligheidsregio. Aan het eind van de avond leidde het vuur op twee plekken weer even op. Het nablussen zal nog wel even duren. De bosbrand die maandag begon heeft een vierkante kilometer aan natuur in de as gelegd. De FIFA biedt zijn excuses aan leden die zich buitengesloten hebben gevoeld door de plannen van Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Het was niet de bedoeling en zaken hadden anders aangepakt moeten worden, staat in een verklaring. Het FIFA-bestuur blijft wel achter Infantino staan, die kan gewoon blijven zitten. Bij een explosie en een brand in een gebouw in de Bronx in New York zijn een dode en 14 gewonden gevallen. 6 van de gewonden zijn brandweermensen. De brand woedde op 3 verdiepingen en er waren meer dan 300 brandweermensen nodig om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. En bij de wieleretappe in de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux vrijdag is geen publiek welkom op delen van de berg. Het risico op bosbranden is te groot. Het regiobestuur had gevraagd om ook het parcours te veranderen en de berg van de andere kant te beklimmen, maar dat gebeurt niet. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.